0: Paulien Kokuit als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar ze was toch teleurgesteld.
1: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: En zaterdag begint het WK hockey in België en Nederland. De ticketverkoop loopt goed. De wedstrijden in België worden in Waver gespeeld, waar plaats is voor 10.000 toeschouwers. En voor sommige dagen zijn alle tickets de deur al uit. Dat zegt Serge Pilet, de CEO van de Belgische Hockeyfederatie.
2: Wij hebben al verschillende dagen die bijna uitverkocht zijn. Sowieso de finale op 30 augustus. De openingswedstrijd nu komende zaterdag 15 augustus is ook al uitverkocht. Het is eigenlijk beter dan we verwacht hadden. Dus we slagen erin om meer en meer ook het hockeypubliek aan te trekken, maar we zien nu dat ook de neutrale Belgische amateur toeschouwer ook aanwezig zal zijn. En dat is fantastisch.
0: Het blijft minstens 12 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet. In het weekend nog hoogstens 29 graden. En kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om twee vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
2: De twee wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de twee Belgen dan toch te horen dat twee lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de twee vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
1: De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. De Bundestag, het Duitse parlement, moet de wet nog wel goedkeuren. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben, zoals de Gestapo tijdens het naziregime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
3: It's already the second biggest Ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
1: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat is een nieuwe regel die organisator EBU invoert. Tot nu was het de gewoonte dat het winnende land het jaar daarna het Songfestival organiseert. Dat automatisme kan nu vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na verontwaardiging over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. De lucht blijft helder tot licht bewolkt deze nacht en het is minstens 12 graden. De komende dag volop zon en tropisch warm tot 35 graden. Ook vrijdag is een hete dag met zon. In het weekend is het nog hooguit 29 graden en kan het gaan regenen of onweren. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

en lippen laat bijsten. Onze vertreffen gaat bijsten. Weer opnieuw, iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet.

0: maar ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, sta van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet, ben in uw face als portret. Rokken die haze met opzet. Ik was

0: Brussel.
1: 4 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
2: It's already the second biggest Ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
1: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden, waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. De zware aardbeving in Colombia van maandag heeft nu al aan zeker 265 mensen het leven gekost. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen te heffen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft wat hij noemt een wonderfonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Ondertussen wordt ook nog altijd gezocht naar overlevenden. De aardbeving had een kracht van 7,4. De luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië blijft nog zeker heel de dag gesloten door een uitbarsting van de Etna, de meest actieve vulkaan van Europa. Al sinds vrijdag ondervindt het vliegverkeer hinder door uitbarstingen van de Etna. Veel vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht. Ook op Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië, is er hinder door de aswolk van de vulkaan. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen matchje fluiten. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde, net als 2 jaar geleden, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. En met een tijd van 25.12 klokte Van Otterdijk ook een nieuw Belgisch record. En natuurlijk ook met haar zilveren medaille is ze blij.
3: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel erg van genoten, het was echt super fijn.
1: Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon, in het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Colombia zijn nu al zeker 265 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen op te leggen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft een fonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Meer dan 11.000 woningen zijn verwoest tijdens de aardbeving. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk, in Limburg, organiseerde Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnteril van Waterschei. Meer dan 1000 mensen kwamen daarop af en ze waren blij dat ze erbij waren.
2: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
3: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
4: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur dan ook bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er was.
1: In Somleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op de weg in het bos in brand vloog. Niemand is gewond geraakt. En in Wellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden wel ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon op tijd weggehaald worden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
5: Ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben 4e van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
1: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig top. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG de Supercup. Het wordt een zonnige en hete dag. Temperaturen tot 35 graden en morgen krijgen we hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Goedemorgen, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Charlotte Krul.
2: De eclips werd goed bekeken. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk in Limburg organiseerde de Volkssterrenwacht een kijkavond op de mijntiril van Waterschei. Meer dan 1000 mensen kwamen kijken.
3: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
4: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
5: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er was.
2: De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. En stond ook bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En ze beschuldigt de media er geregeld van nepnieuws over Trump te verspreiden. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Door een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot werd het moeilijk. Ze is wat teleurgesteld.
6: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben vierde van Europa. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
2: Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter in Birmingham. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG die Supercup. Het is zonnig en zeer warm vandaag. Aan zee wordt het tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser met mogelijk enkele onweersbuien.
1: Sam staat op.
7: Sam de Bruin.
0: Over naar de orde van de dag. Nu die zonsverduistering gepasseerd is, kunnen we ons weer focussen op belangrijkere zaken, zoals muziek. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Ja, we zijn weer wakker hoor. Equal Idiots. Met. Dat was hem.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Sam staat op.
2: Sam de Bruin.
0: Ja, mannen, goedemorgen. Het is gepasseerd. Het is voorbij. Het is gedaan. We hebben het gehad zoals we het gehad hebben. Het kosmische evenement van het jaar. De total eclipse van ons hart en van de zon. Wat moeten we er nog meer over zeggen? Ik weet het niet. Misschien moet ik zelf even niets zeggen erover en aan jullie vragen hoe jij het beleefd hebt. Ik hoor al die enthousiaste reacties op de eclipse in het nieuws. En ik denk, oh ja, oké, ja. Interessant. Wat vonden jullie ervan? Stuur het mij in de app. Ik ben benieuwd hoe jij het allemaal hebt meegemaakt. En heb je deze nacht misschien ook al vallende sterren gespot? Want de Perseïde, die meteorenzwerm, die zoeft op dit eigenste moment en de rest van de week nog over ons land. Dus als je nu in noordelijke of oostelijke richting kijkt, op een donker plekje, dan moet je ze misschien nog net zien vallen voor de zon opkomt. Keep me posted in elk geval en vergeet geen wens te doen. Een goede morgen.
2: Sam staat op.
0: Zeg, en pak er gerust een koffietje bij of draai nog eens in je bed als je nog niet bent uitgeraakt. We doen het lekker chill vandaag. Rustig flaneren in de Easy Street van Queens of the Stone Age.

0: Mile. Bericht van Thierry in de app van Studio Brussel. Beste voorlaatste dag van de werkweek. Luisteraars, een goede day after the eclipse. En aan iedereen met twee linkerhanden. Jullie worden vandaag dubbel in de bloemetjes gezet met linkshandige dag. Is dat vandaag? Oh, het is linkshandige dag. Gefeliciteerd aan iedereen die linkshandig is. Ik weet niet of er mensen aan het luisteren zijn en nu een bericht aan het typen zijn in de app met het linkerhand. Goed bezig jullie allemaal. Nadine heeft ook gestuurd over de eclipse van gisteren. Ze stuurt, we hebben er een feestje van gemaakt gisteren met de kinderen gekeken met een aperitiefje erbij. Dat heb ik ook wel gemerkt toen ik zelf de eclipse gekeken heb gisteren. Dat dat echt een soort gezinsmomentje was voor heel veel mensen. Eindelijk zo nog een keer buiten komen met de kinderen en misschien met de buren. Weet ik veel. Zo, ja, ik vond het wel gezellig was het in elk geval. Sowieso. Annelies heeft ook gestuurd, ik had de zonsverduistering precies toch wat spectaculairder verwacht. Geen echte afkoeling gevoeld en het kwam niet echt duister. Er was veel over gesproken, maar een beetje tegengevallen. Oké, Annelies, dat vind ik een eerlijke mening. Ik deel ze een klein beetje. Ik had het ook net iets spectaculairder verwacht, maar dat ligt misschien aan onze eigen ingesteldheid op voorhand. We waren misschien iets te enthousiast op voorhand. Erik het Meissen heeft ook gestuurd, goedemorgen Sam, het is crashmodus deze ochtend. Ik ben extra vroeg opgestaan om de vallende meteoren te spotten. En dat heeft Anne ook gedaan. Goedemorgen Anne.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt gisteren eerst de zonsverduistering gecheckt met een mooi muziekje erbij en dan nog vannacht opgestaan met de dochter speciaal voor die vallende sterren.
1: Ja, dat klopt. Wij hadden onze wekker gezet om 3:30 en de stoeltjes stonden buiten en ze zijn met een dekentje buiten komen zitten om de sterren te spotten.
0: Maar wat een gezellig momentje. De vraag is dan natuurlijk, ja, heb je het er gezien?
1: Ja, we hebben er heel veel gezien eigenlijk. Het was eerst zo wat trage die naar beneden kwam en dan plots ook wat snellere.
0: Ah ja, okay, ja, ik kan me zo niet heel goed voorstellen hoe dat gaat. Het is dus niet gewoon, het is niet altijd een mega flits. Soms kan je het ook gewoon langzaam zien vallen of wat.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat hebben wij toch gezien.
0: Amai, leuk. En was het dan, had je het gevoel dat het donker genoeg was om het te spotten? Of zou je er meer kunnen gezien hebben, of was het nog donkerder was geweest?
1: Ja, ik denk wel, hadden we op een betere spot gezeten, dat we er meer hadden kunnen zien. Ja. Het was gewoon in de tuin. Het was nog redelijk wat licht van de straat rondom ons. Maar we hebben er toch wat kunnen zien en we waren daar heel blij mee.
0: Ja, ook gewoon een gezellig momentje natuurlijk. Zeker als het met de dochter is. Ik vind dat je dat goed gedaan hebt, Anne. Voor mensen die het nog willen bekijken, ja, nu zal het net te licht zijn. De zon is aan het opkomen natuurlijk. Maar morgen zal er, of vannacht liever, gaat het ook nog wel een beetje te zien zijn. Je moet noordelijk of oostelijk, zo die kanten een beetje uitkijken. Daar ga je er meeste zien. Ik moet nog één ding vragen natuurlijk. Ik kan niet anders aan het vragen, Anne. Heb je ook een wens gedaan?
1: Ja, we konden eigenlijk heel veel wensen doen, maar we hebben er heel veel zien.
0: Ah ja? En heb je veel wensen gedaan of heb je er eentje vaak gewenst?
1: Ik heb eentje vaak gewenst.
0: Nou, ga je hem delen met ons of wil je hem voor jezelf houden?
1: Ik wil hem gerust delen.
0: Ja, vertel eens wat je wenst.
1: Volgend jaar.
0: Ja, goeie. Amai, ik wens mee met ons allemaal. Ik ga nu ook speciaal sterren gaan spotten om dat te kunnen wensen. Meer verlof voor ons allen. Dankjewel daarvoor, Anne, en een fijne donderdag.
2: Sam staat op.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
5: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de

0: goed zo, 's ochtends vroeg op donderdagochtend. We zijn 13 augustus, het is bijna 6:30. Charlotte, vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds.
1: Ja, en dat is in plaats van tot 8:00. De federale regering heeft dat beslist. Nu, de verplichte wekelijkse sluitingsdag is ook geschrapt. En de regels rond openingsuren zijn aangepast. Want tot nu toe waren er heel veel uitzonderingen op die regels. Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En in het voetbal heeft de Paris Saint-Germain, net zoals vorig jaar, de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg de Europa League winnaar Aston Villa met 2-1.
0: Het weer vandaag wordt heet, zeker?
1: Ja, zonnig, zeer warm. Hè. Aan zee tot 33 graden. In het binnenland een beetje warmer, hier en daar tot 35 graden. Morgen zowat hetzelfde, maar vanaf het weekend wordt het een beetje frisser.
0: Dan kijken we daar nu al naar uit. Dank je wel.
2: Life is music.

0: Sienna Spyro, Die on this Hill.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
1: Sneller dan de zang.
3: Goedemorgen allemaal. Ik weet het, het is donderdag. Je hebt misschien zo'n gevoel van, oh my god, ik ben kapot. Kan dat weekend eindelijk gaan beginnen? Het is nog even doorperen. Je moet nog even volhouden. Maar ik ben hier om jou te ondersteunen daarbij. En als je daardoor denkt van, ik heb nu geen goesting in een spelletje spelen. Verander die mindset. Verander heel dat gedachtegoed. Want ik denk dat je vandaag met veel plezier gaat meespelen. Met de Sneller dan de Zang. Ik heb het namelijk niet te moeilijk gemaakt vandaag. We gaan voor een song waar de intro een goede 30 seconden duurt. Je hebt alle tijd om te bedenken wie de artiest is nog voor die begint te zingen. Want dat is de opdracht van het spelletje Sneller dan de Zang. En het gaat jou lukken vandaag. Het begint eerst met een kaal drummetje dat toch al herkenbaar is. En daarna komt er een baslijn uit de duizend. Ik denk dat je gaat weten wie het is. Dus als je denkt van oké, nu ga ik wel mijn kans wagen, stuur dan nu in de app om zo meteen mee te spelen.
1: Ben jij sneller dan de zang?
2: Stuur dan nu snel

0: Amai, zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Mannetjes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denk je?
4: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel?
2: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
2: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
8: Studio Brussel.

0: Een heerlijk nummer, Brazil van Declan McKenna. Goedemorgen, 7:15 is.
1: Studio Brussel. Sam staat op. Sneller dan de zang.
0: Sam staat op, maar Dries gaat bijna slapen. Goedemorgen, Dries.
2: Goedemorgen, Sam. Goedemorgen.
0: Een nachtshiftje erop zitten, man.
2: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ben je dan kapot nu of gaat dat nog wel?
2: Ik ben koffie aan het drinken onderweg, dus dat gaat wel.
0: Oké, ça va. Wat zijn de plannen nu nog? Wat ben je nu aan het doen op dit eigenste moment?
2: Ik sta nu aan de kant met de auto, want ik was eigenlijk op weg om de kindjes te gaan halen. Om ze naar de opvang te brengen rond 8:30.
0: Ah, chance dat er opvang is. Want als je daar nog mee moet bezig zijn na een hele nachtshift, ja, dan is het echt niet meer te doen. Goed bezig, dat heb je goed geregeld. Fijn, we gaan een spelletje spelen om je toch nog even wakker te houden voor die laatste momentjes, beste Dries. Dat spelletje heet Sneller dan de zang. Het concept is simpel. Ik ga een plaat starten en jij moet me zeggen wie de artiest is voor die begint met zingen. En je hebt echt een goede, dikke halve minuut, denk ik. Ik denk dat het haalbaar is. Maar je gaat het nummer herkennen, maar het is altijd de vraag van ga je op de artiestennaam kunnen komen. Dat is het een beetje.
2: Ja, ja.
0: Zal ik er gewoon voor gaan?
2: Ja, oké. Start
0: is het.
2: Maar.
0: Okay. Dus het begint met een drummetje en dan gaat er nog een baslijn komen. En ik denk tegen de baslijn ga je het weten. Maar dit is hoe het begint. Dat kan echt elke drum zijn. Maar nu komt de bekende baslijn. Hier gaan we. Ja, je herkent het, hè. Vervelend, hè. Vervelend, want je herkent het.
2: Ja, tuurlijk ken ik.
0: Maar wie is het, hè?
2: Oh, nee.
0: Nee? Gaat het niet komen? Een gokje?
2: Nee, het komt niet. Nee. Allee.
0: Het moet een wonder zijn als je het nu nog raadt, hè. Het was Stevie Wonder.
2: Ja, mijn klein tapje erbij. Ik kwam nog niet bij
0: mezelf. Het was niet super sad. Het is echt zo de classic van... Oh, ik weet wat dat nummer is, maar wie gaat het worden? Niets aan te doen. Je gaat zeker niet de enige geweest zijn die er maar niet op kon komen. Je hebt het tenminste geprobeerd en dat is al fijn. Dries, slaap wel. Maak er een heerlijk warme nacht van voor jou. Doei.
1: Sam staat

Vorige week kwam het nieuwe album van deze Raven Lené uit. Blue Island is de titel. Je kan dat maar beter snel eens beluisteren om tegen volgende week de nieuwe songs van buiten te leren. Want volgende week speelt Raven Lené op Pukkelpop. De Strokes, die zijn niet kapot te krijgen, bewezen ze 25 jaar geleden al, maar nu nog een keertje met Lonely in the Future. Goedemorgen.

0: Only in the Future van The Strokes. Luc uit Laarne vraagt in de app of er nog eclipsbrilletjes te winnen zijn op Studio Brussel. Wie van jullie gaat er aan Luc uitleggen dat hij te laat is? Klein tikje te laat maar. Op dit moment zijn het vallende sterren die je moet zoeken in de lucht, Luc. En dat kan gelukkig zonder ellendig brilletje.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
5: Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open tot 9 uur 's avonds. En dat is in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste de regels rond de openingsuren aan. Want tot nu toe waren er veel uitzonderingen op. Heel wat supermarkten waren wel al open op zondag. In de praktijk gaat er niet heel veel veranderen voor kleine zelfstandige winkels, zegt buurtsuper.be.
6: In eerste instantie is het zo dat de zondagnamiddag je nog altijd mensen niet mag te werk stellen. Dat is één. En ten tweede, elke winkelier moet natuurlijk ook zijn rekening maken. Het is niet om openingsuren te gaan verruimen dat de hoge kosten die daar tegenover staan, dat die kunnen gerendabiliseerd worden. Een onderneming moet winst maken, dus het is af te wachten of dat de meeste winkeliers gebruik gaan maken van die verruiming.
5: Heel wat winkels, vooral supermarkten, zijn op zondagnamiddag toch open en zetten daarvoor onder meer jobstudenten en flexijobbers in. In de Zwitserse Alpen zijn vermoedelijk de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Dat schrijft het laatste nieuws. Ze waren op 2 september 1992 vertrokken voor een bergtocht en die ging boven de 4000 meter. Het was slecht weer en ze kwamen nooit aan. Nu zijn twee lichamen gevonden met identificatiepapieren waaruit zou blijken dat het de vermiste Belgen zijn. DNA-onderzoek moet dat nog bevestigen. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Maar in Spanje was de zonsverduistering volledig. In de buurt van Valladolid gingen deze Vlamingen kijken.
7: Ik was even paniek. Ik was de volledige verduistering even kwijt. Maar ik heb het toch teruggevonden en ik ben blij dat ik een paar goede beelden heb. Ja.
8: We trillen nog altijd na op onze benen.
9: Dat klopt helemaal. Ja.
8: En helemaal ontroerd.
10: Ik moest even een traantje uitpikken. Ja.
11: Het was geweldig. Ja, mijn haar ging recht staan op mijn armen. Het was echt een geweldige eclipse.
5: Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Door een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot werd het moeilijk. Ze is wat teleurgesteld.
12: Ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ik ben vierde van Europa. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
5: En Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain net zoals vorig jaar de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg Europa League winnaar Aston Villa met 2-1. Het is zonnig, zeer warm ook, aan zee tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 vandaag. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser.
0: De binnenring rond Brussel moet je 10 minuten vertraging rekenen van Grimbergen tot Machelen. Verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechte rijstrook. En in Meeuwen is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
13: Sam staat op.
14: Sam de Bruin.
0: Vannacht hebben we kunnen genieten van een grote lichtshow met de eclipse en vallende sterren. Maar op de radio gaan we voor een drumshow van 21 Pilots.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Mario stuurt dat we te veel aandacht hebben voor de eclips. Ik ga het er nog één dag over hebben en daarna zwijg ik er 126 jaar lang over. Dat is de deal.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
0: Oh, dat was toch wel een ding zeker. We hebben er dagen naartoe geleefd. Heel de wereld is op zoek gegaan naar eclipsbrillen die nergens meer beschikbaar waren. En dan was het evenement daar. Dan gebeurde die eclips. Zaten we allemaal samen buiten met de buren, met de kinderen, met ons tantes, met ons nonkels. Aperitiefje erbij, brilletje in de aanslag. En we dachten dat de hele wereld ging veranderen, dat alles donker ging worden, dat de vogels uit de lucht gingen vallen en weet ik veel wat nog allemaal. En dat viel eigenlijk redelijk tegen. Allee, ik wil het niet overdrijven, maar ik had het nu toch net ietsje spectaculairder verwacht dan het gisteren in België was, tenminste. Gelukkig waren daar toch een aantal slimme Belgen die dat door hadden en die speciaal naar Spanje getrokken zijn om de eclips daar volledig, en dan bedoel ik 100%, te gaan bewonderen. Een van die mensen hadden we gisteren al even aan de lijn, dat is Stijn, en die is ook nu weer wakker. Stijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen Sam, hier ben ik weer. Hallo.
0: Ja, hey, jij was zo enthousiast gisteren dat ik dacht van dit kan alleen maar fout lopen. Dat gaat zo tegenvallen, die eclipse voor Stijn. Hij is te enthousiast. Maar hoe heb je het meegemaakt?
3: Het is, ik loop al 50 jaar ongeveer rond op deze wereldbol en ik heb nog nooit zoiets gezien als gisteren. Ja. Het is wat dat betreft, wat jij net zegt van wat jullie in België hebben gezien, dat is zo goed als het tegenovergestelde van hier. Wij zitten zelf met ons vakantiehuisje in 99,9%. Regio, dus we hebben een uurtje moeten rijden. Die rit was zelf ook zeer apocalyptisch, want je krijgt eigenlijk op de autostrade die helemaal vol zat in de richting van die 100% zone en de overkant die helemaal leeg is, dus het leek wel uit een film. Nog even wat stress om daar dan op tijd te geraken, maar dat was dan uiteindelijk toch goed gelukt. Wat verbroedert met een aantal Spanjaarden die daar natuurlijk ook zaten te kijken en de camions die onder de autostrade doorkwamen lieten toeteren. En dan is dat spektakel begonnen. Je ziet die beelden op tv en dergelijke van die zon, dat is, zal ik maar zeggen, alles wat je ziet buiten die 100% zone komt wel overeen met die beelden, maar vanaf het moment dat bij ons de bril af kon, ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Je ziet die beelden zoals dat je ze op tv en op de website ziet. En de moment, je bent eigenlijk aan het kijken naar een heel klein geel bolletje dat helemaal langzaam zwart aan het worden is. De moment dat die bril afgaat, lijkt het wel alsof dat 5 keer dichterbij komt. Je ziet eigenlijk kleuren rond die zon die er helemaal niet te zien zijn. Er zijn ook parels aan de zijkanten te zien. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Het is eigenlijk maar met één woord te beschrijven en dat is onbeschrijfelijk.
0: Wauw, Stijn, maar jongens toch. Ja, ik denk dat wij in België iets te hard dachten dat we ook zo'n sfeer zouden krijgen. Terwijl het bleef hier in België best licht. Ik was zelf verbaasd, want als je door het brilletje van je eclipsbril keek in België, ja. Ja, dan zag je zo gewoon ook een streepje aan de zon. Maar als je dan ziet hoeveel licht er nog schijnt van zo'n klein streepje zon, dat is echt heel straf. Dus echt donker was het bij ons niet. Zo'n beetje schemerend, dat wel. Maar dus bij jullie is het echt een poosje pikken donker geweest daar in Spanje.
3: Ja, want zelfs tot en met een paar seconden voor die volle eclips blijft het eigenlijk voldoende licht om gewoon alles te kunnen zien. Ja. En de seconde daarna is dat ook weer onmiddellijk. Dus de energie die daarvan afkomt, dat is eigenlijk inderdaad onbeschrijfelijk. Dat is ongelooflijk.
0: Jij klinkt nu al zeer actief, beste Stijn. Of me doet vermoeden dat je dan misschien de meteorietenregen gemist hebt vannacht. Dat je gewoon geslapen hebt.
3: Nee. Ah. Helemaal niet. Helemaal niet. Het was een korte dag. De wekker stond rond een uur of drie. En die meteorietenstorm die heb ik ook nog heel even meegemaakt. Het is... Het valt een klein beetje, als ik heel eerlijk mag zijn, het opschieten van die eclips in het niets. Maar het blijft natuurlijk ook wel een geweldig fenomeen om te kijken.
0: Ja, jij bent gewoon verwend. Jij moet nu even stil zijn. Nu moet je niet overdrijven.
3: Ja.
0: Voor mensen die de meteoren toch nog willen zien, ik denk dat je de komende nacht ook nog wel een beetje kans hebt. Iets minder dan het afgelopen nacht was, maar volgende nacht gaan er ook nog wel te zien zijn. De noordelijke kant en de oostelijke kant van de hemel, die moet je in de gaten houden. S'nachts op een lekkere donkere plek. En dan kan je ook nog een wens gaan doen als je zou willen. Alleen maar dus, je hebt geen spijt dat je helemaal naar Spanje getrokken bent voor die eclips te gaan bewonderen, Stijn. Dat is de essentie.
3: Nee, absoluut niet. Dat was het meer dan waard. Ik zou het echt... Ja, ik weet dat het nog een tijdje duurt voordat het opnieuw langskomt, maar voor iedereen die het kan zien, zeker aan te raden. De foto's die je ziet, doet het geen eer aan. Dus daar kan je het niet meer vergelijken.
0: Absoluut. Zeg het aan je kleinkinderen dat ze binnen 126 jaar moeten paraat staan om dat mee te maken. En dan komt het in orde. Fijne dag nog, Stijn. Salut.
2: Sam staat op.
1: Sam staat op. Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Voor die meteorietregen heb ik nog één toepasselijk plaatje recht uit de jaren nul dat we nog zo weinig op de radio horen dat ik dacht van vandaag is de dag dat ik hem nog eens kan bovenhalen. Want hier geniet ik altijd zo hard van dit nummer. Dit is Bag Raiders, ken je misschien wel van de TikTok Shooting Stars.

0: Komt niet goed, hè, die temperature vandaag. Tot 33 graden aan zee. Oh, inderdaad. Tot 35 graden in de rest van het land. En dat is in de schaduw, hè. En ik besef dat ik een lange broek heb aangetrokken vanmorgen. Wat echt het domste is dat ik had kunnen doen. Zwangere Guy en Selassou zullen me cool moeten houden met hun swaggy Guy-funk die er zo aankomt.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt

0: some smooth, funky music van Zwangregie en Selassou met Guy Funk. Gisteren vertelde ik het nog als een zwaar vermoeden. Vandaag kan ik officieel bevestigen dat de transfer van Romelu Lukaku naar Fenerbahce is volledig rond. Onze recordspits is gisteravond al aangekomen in Istanbul. Hij werd daar opgewacht door een massa fans die ervoor gezorgd hebben dat hij zich meteen thuis voelde. Hij tekent voor 1 jaar met een optie op een extra jaartje. Dan nog een zotte transfer in het voetbal. Niemand minder dan de Spaanse Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij vervangt Koeman die na het mislukte WK ontslag heeft genomen. Xavi is een heel groot icoon binnen het voetbal. Een van de beste middenvelders ooit bij Barcelona. Is ook nog coach geweest bij FC Barcelona. Dus onze Noorderburen halen daar echt een legende binnen. Benieuwd wat hij de komende jaren met die ploeg gaat kunnen doen. Dat is echt wel heel graaf. Op het EK zwemmen dan hebben we gisteren ook gescoord. Roos van Otterdijk heeft daar zilver gehaald in de finale van de 50 meter vlinderslag. Met een Belgisch record erbij. Dus dubbel straf, proficiat Roos. En ik moet ook nog een proficiat zeggen aan Ruben van Gucht en Charlotte van Looijen, want zij zijn ouders geworden van dochtertje Florence. Tussen het zachte van een hinde en de kracht van een wolf werd onze kleine leeuwin geboren. Dat schreven ze op Instagram. Ruben van Gucht die had al een zoon met hoogspringster Blanka Vlasic, maar het is zijn eerste kindje met Charlotte van Looij. En Tame Impala is allesbehalve een loser, want die staat in de States opnieuw boven in de hitlijsten dankzij het nummer Loser dat in de film Spider-Man te zien is.
1: From Tame Impala, and you are listening to Studio Brussels. Life is music.

0: jij bent absoluut geen loser. Want het is nog geen 7:30 en jij bent al aan je dag begonnen. En dat is prachtig. Tame Impala was dit met Loser. Goedemorgen. Charlotte, in het nieuws heb je een spectaculair verhaal over vermiste Belgen in Zwitserland.
1: Ja, in de Alpen zijn vermoedelijk de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Ze gingen toen op bergtocht tot boven de 4000 meter. Het was ook slecht weer, maar ze kwamen nooit aan. En nu zijn dus twee lichamen gevonden met identificatiepapieren waaruit zou blijken dat het wel degelijk die twee mensen zijn. Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van tot 8:00. De verplichte wekelijkse sluitingsdag is ook geschrapt door de regering. En op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokkuit vierde geworden op de 400 meter horden. En Daniel Segers werd achtste en laatste in de finale van de 400 meter.
0: Vertel nog eens van het warme weer.
1: En wel, zonnig en zeer warm dus. Aan zee tot 33 graden. In het binnenland krijgen we hier en daar tot 35 graden. Morgen blijft dat zo, maar het weekend belooft frisser te worden.
0: Dankjewel.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Wat je in deze hitte absoluut niet moet gaan doen, dat is lopen. Begin er niet aan. Laat die summerbody even los, blijf thuis en loop niet. Maar probeer het misschien muzikaal op te lossen. Want onze hotshot bijvoorbeeld is getiteld Run en gemaakt door Amélie Lens en Angèle.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Amélie Lens en Angèle, Run.
4: Hallo, ik ben Amélie Lens.
5: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot op Studio Brussel.
6: Op Studio Brussel.

0: of your life.
1: Loen uit Gent stuurde daarnet dat ze tickets gekocht heeft voor de Green Day film Nimrods. Die is enkel nog morgen te zien in de cinema in ons land. Good Riddance, dit nummer staat ook op de soundtrack van die film. Dat zonnetje is ondertussen al lekker aan het branden aan de ochtendhemel. Cooking on 3 burners en Kung Sendit.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: I'm Sadness bij dit weer. Kom aan zeg, Lana Del Rey was dat op Studio Brussel. Goedemorgen, het is donderdag 13 augustus, 7:15. Studio Brussel. En ik heb fantastisch nieuws. Royal Blood is helemaal terug. De Britse band had gisteren heel groot nieuws. Gisterenavond hebben ze aangekondigd dat ze hun vijfde plaat Dead Company gaan uitbrengen op 13 november. Dat is op zich al fantastisch nieuws. Maar ze hebben ook meteen hun eerste single van die nieuwe plaat uitgebracht. 10 over 10, zo heet die. En we konden hier bij Studio Brussel de boys van Royal Blood ook al even uithoren over dat album en over die single. Ze hebben ons verteld dat het een heel stevig album zal worden. Ze hadden zoveel goesting om opnieuw in de studio te vliegen dat je al die energie ook echt zal horen in de plaat. Ook in die gloednieuwe Royal Blood single 10 over 10. Voor die single hebben ze alles uit de kast gehaald, vertellen ze zelf.
1: When we kind of came up with this idea for 10 over 10, that concept of going all in became a kind of, yeah, a bit of a theme for the whole record, really. Because I think it started with a musical intention of how do we go all in musically? How do we make things as bombastic and full on as we can? And then came clear that the kind of lyrical themes were about that as well.
0: De plaat gaat dus bombastisch zijn en all in, alles gaan ze geven op die plaat. En dat doen ze sowieso al redelijk stevig, dus ik ben heel benieuwd wat dat zal geven. We hebben uiteraard ook heel even gepolst of ze met die nieuwe plaat misschien ook zo eens naar België komen om eens live te spelen.
1: It's all pointing in the right direction.
2: Yeah, I've heard rumors.
0: Daar hebben we niks aan dat antwoord. Er zijn geruchten dat dat wel eens zal gebeuren. We gaan dus nog wat moeten wachten op nieuws daarover. Maar waar we niet op moeten wachten is die nieuwe single van Royal Blood. Die kan ik nu aan je laten horen. 10 over 10 en je gaat enorm wakker zijn.

Die hebben ooit nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Weet je dat nog? The Rasmus hier met In The Shadow. Ik hoop dat Somber zijn lichaam wel 100% ready geraakt tegen volgende week. Want dan moet hij voor de allerbeste show van Pukkelpop zorgen. En ik denk dat dat wel gaat lukken. Dit is zijn nummer My Body Isn't Ready.

0: wereldhit van Flume, Never Be Like You.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
3: This is our ground.
2: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. 8 uur, goedemorgen.
6: VRT Nieuws.
0: Charlotte Krul.
7: Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds. En dat is in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste ook de regels rond openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren daar al veel uitzonderingen op. Voor de kleine zelfstandige winkels zal er niet zo heel veel veranderen, zegt buurtsuper.be.
8: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
7: Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux werd gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michèle Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. De gevolgen voor de samenleving zijn nog altijd groot en voelbaar. Volgens jeugdpsychiater Peter Adriaansens zijn ouders bijvoorbeeld banger geworden in de opvoeding van hun kinderen sindsdien.
9: Er wordt veel meer tegen kinderen gezegd, laat mij weten als je aangekomen bent, pas op als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit, hè, van volwassenen doen altijd het goede.
7: Op het EK Atletiek in Birmingham is Pauline Kokuit vierde geworden op de 400 meter horden. Door een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot werd het moeilijk. Ze is teleurgesteld.
10: Ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ben vierde van Europa. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
7: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het tegenvallend WK deze zomer stopt. Nederland ging eruit in de 16e finales toen. Xavi is voormalig Barcelona-icoon en tekent bij Nederland een contract tot en met het WK van 2030. Zonnig en zeer warm, aan zee tot 33 graden vandaag, in het binnenland tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser met mogelijk onweer.
0: Ja, gedoe op de weg, hè. Op de Antwerpse ring richting Gent 1 uur vertragen van Antwerpen-Oost tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven een aanrijding gebeurd op de linkerrijstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel vertraag je in beide richtingen een kwartier aan de werken in Rumst. En op de N16 richting Willebroek is het ook een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. Op de binnenring rond Brussel is in Tervuren de weg wel vrijgemaakt. En dan in Meeuwen tot slot is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar is een ongeval gebeurd.
5: Studio Brussel.
1: Brussel.
4: Sam staat op.
1: Sam de Bruin.
0: Een vliegtuigcrash overleven, drummer zijn van Blink-182 en getrouwd met een Kardashian. Straks het crazy leven van Travis Barker na Kendrick.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Kendrick Lamar.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence.
0: King Kunta.
2: Studio Brussel.
3: Sam staat op.
0: Vandaag komt de documentaire van Travis Barker uit, de drummer van Blink-182. Die documentaire verschijnt op Disney Plus vandaag. En ik ben benieuwd hoe lang die gaat zijn, want die man die heeft al zoveel meegemaakt. Dat is echt crazy. In de jaren nul ontpopte Travis Barker zich tot een van de meest iconische drummers aller tijden bij de pop-punk rockers van Blink-182. Maar in 2008 maakte hij iets vreselijk mee. Een verschrikkelijke vliegtuigcrash. 4 van de 6 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Hij wel. Het was een kantelpunt in zijn leven. Zijn lichaam was voor 65% verbrand, wat echt crazy is. Vandaar ook dat hij vol tattoo staat om hier en daar wat van die wonden te bedekken. De eerste 13 jaar na die vliegtuigcrash durfde Travis Barker ook geen voet meer op een vliegtuig te zetten. Wat echt moeilijk is als je een immens populaire rockband hebt die over de hele wereld moet spelen. Maar hij durfde het gewoon echt niet. En hij heeft over die angst ook verteld in een recent interview met Zane Lowe onder andere. Zo zegt hij dat hij echt wou over die angst heen geraken, maar gewoon niet wist hoe of wanneer.
4: I didn't share with anyone, but my goal was to fly again. And my goal was to get over this huge thing that had power over me. I just didn't know how or when I was going to do it.
0: De documentaire heet Louder Than Fear, luider dan de angst. En de film gaat vooral over zijn herstel na dat vliegtuigongeluk in 2008 en alle gevolgen dat het met zich heeft meegebracht. Over zijn worstelingen met chronische pijn, met verslavingen ook daardoor. En ook over zijn privéleven met zijn gigantisch bekende vrouw Kourtney Kardashian. Samen hebben ze ook woelige waters doorstaan met een miskraam waar ze hard van hebben afgezien bijvoorbeeld. Daar vertellen ze allemaal over in die documentaire. Een pittig leven dus. Travis Barker, Louder Than Fear. Vandaag komt hij op Disney Plus.
3: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
3: Goedemorgen.
0: Dit is Blink 182.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: helemaal niks. I think you was wrong with me. What's wrong with me, Olivia Rodrigo en Robert Smith. Charlotte, vanmorgen is er nieuws waarvan velen denken, amai, is dat al 30 jaar geleden?
1: Ja, toen werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. Hij ontvoerde in de jaren 90 6 meisjes en 4 van hen werden vermoord. Hè. Nu, die zaak is een van de meest ophefmakende misdaaddossiers in ons land ooit, waardoor er heel veel veranderd is in de werking van politie en justitie. En ouders zijn ook voorzichtiger geworden daardoor om hun kinderen bijvoorbeeld ergens alleen te laten. Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van tot 8 uur. De verplichte wekelijkse sluitingsdag is ook geschrapt. En dan nog sport. Hordeloopster Pauline Kokuit kon net geen medaille halen op het EK Atletiek in Birmingham. Ze werd daar vierde.
0: Het weer heb je ook nog.
1: Dat blijft toch altijd warm, hè? Tot 33 graden in het binnenland, tot 35 graden zelfs. En het is ook heel zonnig vandaag.
0: Dankjewel. Ik ga je alweer wat oud laten voelen, want ook 30 jaar geleden, dezelfde dag dus dat Dutroux werd opgepakt, verscheen het allereerste album van Eels. Beautiful Freak was de titel van dat album van Eels. Dat is met die witte hoes waar een meisje op staat met akelig grote ogen. En iedereen kent minstens één nummer van die plaat. Want 5 jaar na het verschijnen van die debuutplaat werd het nummer My Beloved Monster gebruikt in een van de allerpopulairste animatiefilms van heel de jaren nul. Namelijk in Shrek. Het moment dat Shrek verliefd wordt op Fiona en ze romantisch door moerassen en weides flaneren en hij een kikker opblaast tot een ballon. Op dat moment hoor je dit nummer spelen. My Beloved Monster van Eels uit de 30-jarige debuutplaat Beautiful Freak. Live is music. Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Feed Your Head.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Gisteren hebben wij, ik weet niet hoeveel luisteraars gehoord, die in Spanje zaten, allemaal speciaal naar Spanje getrokken om die volledige eclipse daar te zien, want wij hebben in België maar de 90% versie gekregen. Gisteren was het volledig en blijkbaar echt spectaculair, heeft luisteraar Stijn ons daarnet nog eens verteld. Die was nog altijd aan het nagenieten van het magische moment, terwijl eerlijk, hier waren wij niet een beetje teleurgesteld van wat het maar was, die eclipse. Allee, ik kan dat niet te luid zeggen, maar bon, dat was toch het gevoel waar velen mee zaten. Maar dus, vandaag wil ik graag een luisteraar horen die niet in Spanje zit, als dat even zou kunnen. Gewoon ergens in een ander land dan België of Spanje. Iemand die daar op vakantie is, iemand die daar woont, iemand die daar wel altijd naar Studio Brussel blijft luisteren. Dat is wat ik graag zou horen zo meteen. En als jij zo iemand bent, laat het even weten in de app van Studio Brussel. Dan zorg ik dat ik ook jouw favoriete vakantieplaat kan draaien zo meteen.
1: Studio Brussel, worldwide.
2: Studio Brussel. You know the

0: Festival. Het kind van Fuse viert zijn 5e verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Fuse. Tickets en info, xrds.be. Samen met Brus en
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: een van de allerlangste nummer 1's van de afrekening ooit. Scared of Yourself van Zornik.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Worldwide.
0: Goedemorgen, Tamara.
3: Goedemorgen.
0: Tamara, je moet het mij even uitleggen, want ik ben hier even door onze berichten aan het gaan in de app van Studio Brussel en ik zie hier verschillende locaties staan. Jij stuurt geregeld vanuit Kreta en nu vanuit de Faroe-eilanden. Wat is het verhaal hier?
3: Wel. Wij zijn eigenlijk uitbaters van een bed and breakfast op Kreta. Villa Metochia. En wij proberen tijdens de zomermaanden even een break te nemen, omdat wij van maart tot november gewoon werken 7 op 7. En dan dachten we, kom, de laatste jaar, we blijven even op het eiland een break nemen. En nu hadden we dit jaar gezegd, we gaan een keer helemaal zottekes doen en we gaan gewoon naar het hoge noorden. We gaan eens naar de kou.
0: Dat vind ik een fantastisch
3: idee. We zijn bij 30 graden vertrokken en nu zitten we een beetje in de miser en 14 graden, zalig.
0: Ja, ik denk dat echt oprecht hè, heel België jaloers is op jou. Wij snakken hier allemaal naar een beetje miser en een frisse 14 graden. Dat klinkt heerlijk. De Faroe-eilanden, maar hoe ben je daarop gekomen? Want dat is geen standaard vakantiebestemming voor bijna niemand eigenlijk. Hè?
3: Nee, dat is omdat wij natuurliefhebbers zijn en een beetje houden op vakantie van de eenzaamheid. En we zijn hier, hier bent je een klein mensje in de pracht van de natuur, vergezicht, oceaan. En hier zijn bijna geen mensen.
0: Oh, fantastisch. Nu, ik vind dat wel grappig dat jullie ook zo zijn. Liefst even geen mensen, want dus wel uitbaters van een B&B. Dus jullie zijn constant omringd door mensen.
3: Ja. Wij zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat omringd door mensen. En dat is ook fijn, hè?
0: Ja.
3: Dat is heel fijn om vriendschapsbanden te maken en de mensen een fijne vakantie te geven. Hè.
0: Ja, maar af en toe een keer uit.
3: Maar we zijn ook graag eens gewoon rustig.
0: Ja, begrijp ik helemaal. Nu ben ik wel benieuwd. Ja. Ik ga een vakantieplaatje voor jou draaien. Maar ga je dan voor een fris Faroe-plaatje of ga je toch voor iets wat zonnigers kiezen?
3: Wel, het gebeurt al eens dat er s'avonds spontaan aan een toog dansfeestjes ontstaan.
0: Ja.
3: En dan hebben we voor deze plaat gekozen, want die moet gedraaid worden, anders wordt er niet gedanst.
0: Le Sunlight de Tropique van Gilbert Montagnier. Fantastische keuze. Dat gaan we doen.
3: Absoluut.
0: We gaan ook al lekker warm dansen. De zon is hier al stevig aan schijnen in België. De groetjes, Ginder, aan niemand op de Faroe-eilanden, gezien je daar alleen bent. We zijn stikjaloers, maar echt stikjaloers. En geniet er keihard van. Salut!

0: Illusion van Dua Lipa.
1: Studio Brussel. Dit is de nieuwe nummer 1.
2: In de afrekening.
0: Morgen komt Lost Weekend uit, het nieuwe album van Phoebe Bridgers, die ook de nieuwe nummer 1 is in de afrekening met Lost Boys.

0: De afrekening. Tim uit Semst is al aan het aftellen naar dat nieuwe album van Phoebe Bridgers. Morgen is het er dus. Vergeet ondertussen niet op te stemmen voor de afrekening om jouw favoriete platen hoger in die lijst te krijgen.
1: Vanavond op VRT1.
2: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging laten zetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland gekomen voor dit, mag het wel speciaal zijn.
1: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmens.
4: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
5: Oei, wat doet je er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmens.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
0: Het is al 9 uur. Goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
0: Met Charlotte Krul.
13: Vandaag, 30 jaar geleden, werd seriemoordenaar Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Binnen justitie en de politiek is er sindsdien veel veranderd. Dat zegt Stéphane de Klerk, die toen minister van Justitie was en ontslag nam na de ontsnapping van Dutroux in 1998.
14: Kort na de verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen met de Alain Remu, dat is nog in 1995. Beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. En dan erbovenop nog eens de integratie van de verschillende politiediensten.
13: De bank Belfius meldt dat de technische problemen met de app en website opgelost zijn. Klanten konden sinds gistermiddag niet inloggen via die kanalen en ondervonden ook problemen om te betalen. De betaalproblemen waren eerder al opgelost gisteren en sinds afgelopen nacht zou alles nu weer werken bij Belfius. Vanaf vandaag mogen alle winkels elke dag open blijven tot 9 uur 's avonds en dat is in plaats van tot 8 uur. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste de regels rond de openingsuren ook aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren daar al veel uitzonderingen op. Voor kleine zelfstandigen zal er niet zo heel veel veranderen, zegt buurtsuper.be.
15: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten het zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
13: En in Wellin, in de provincie Luxemburg, zijn zo'n 30 brandweermensen nog altijd aan het blussen nadat er gistermiddag brand uitbrak aan de rand van een bos. Het vuur verspreidde zich naar de velden in de buurt en zo'n 30 hectare zijn verwoest. De brand breidt nu niet meer uit, maar is nog niet volledig geblust. Het is zonnig en zeer warm, aan zee tot 33 graden, in het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend frisser met mogelijk onweer.
10: Studio Brussel.
11: Sam staat op.
10: Sam de Bruin.
0: Lekker hete muzikale kussen krijg je van mij op deze hitsige donderdag met wat extra California Love van Tupac erbij.
10: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

komen hoe het echt in elkaar zat, die moord op Tupac zoveel jaar geleden. Het proces is in elk geval begonnen tegen een van de laatst levende mogelijke handlangers van de dader nog. Daar komen de komende weken, maanden, misschien jaren wel ietsje meer te weten. Wij focussen ons even op de muziek verder. Charlie XCX, haar nieuwe werk. Met onder andere deze heerlijke Camera.

0: Dit was een van de meest gedraaide nummers van Tomorrowland 2026. Deze piano van Erik Prits. Maar overmorgen mag hij het zelf nog eens spelen op Hangar Open Air aan het Paleizenplein in Brussel. Is dat. Daar komt Erik Prits nu zaterdag voor het feest zorgen.
1: De festivalroulette.
0: En jij mag zo meteen op de radio voor feest zorgen. Jij mag kiezen welke festivalmuziek er weer klinkt op de radio. Als je aan de festivalroulette draait, komt daar namelijk live muziek uit die ooit gespeeld werd op een Belgisch festival. En jij bepaalt of je het goed vindt en wil horen, of je het slecht vindt en liever nog een keer wil draaien. Als je nu wil meedoen met de festivalroulette, stuur dan in de app van Studio Brussel. Festivalroulette en je gsm-nummer hebben we nodig.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En omdat er nog niet genoeg zon in de lucht hangt, doen we er nog wat muzikale zon bij. Deze Edge of Desire van Joe.

Trigger Finger. Met Perfect Match. En wat waren we blij deze week toen Fontaines D.C. eindelijk weer op een podium stonden. In Spanje was het, waar ze ook nieuwe muziek lieten horen. En dat klonk goed. Dit is nog eens een oude Jackie Down the Line van Fontaines.

0: beste lyrics die je een nummer kan hebben. Shalalala, tututu, lalala, I love it. Jackie Down the Line van Fontaines DC. Wat een band, kan niet wachten om ze helemaal terug te horen.
1: De festivalroulette.
0: Ah, daar gaan we weer aan draaien. Hopelijk komt er op mooie muziek uit. Christel gaat bepalen of we die gaan horen, ja of nee. Goedemorgen, Christel.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Je komt uit Lokeren. Dan heb jij er een fijne festivaltijd op zitten de voorbije dagen.
2: Ja, ongeveer wel. Ja.
0: Ben je een paar keer geweest?
2: Denk ik een geslaagde editie. Ja, ik ben een paar keer geweest.
0: Wat
2: ja.
0: heb je onthouden? Wat zijn de dingen die je leuk vond?
2: Ik heb eigenlijk maar een 3 headliners gezien. Aha. Maar The Editors was goed en Lenny Kravitz was ook heel goed. En het was leuk, het was oké, het was goed.
0: Nu vraag ik me altijd af, we zijn ondertussen al een paar dagen na het einde van de Lokerse feesten. Is dat daar al allemaal opgeruimd of staat daar nog de helft van, van het stage? Hoe zit dat daar precies?
2: Wel, ik ben er gisteren toevallig gepasseerd en het is zo goed als opgeruimd, maar er zijn toch nog wel heel veel restanten te zien. Maar ja, iedereen doet zijn best en het leven in Lokeren is weer genormaliseerd. Het is weer rustig en kalm na een heftige feestweek.
0: Ik kan me ook inbeelden dat bij deze temperaturen dat het ook niet bepaald een pretje is om dat allemaal te gaan opruimen. Ken je mensen die zich daarmee bezighouden?
2: Toch wel een aantal. Mijn man en mijn dochter zijn deze week ook nog geweest. Oh. Dus die hebben ook een handje geholpen met het oprollen van kabels en zo. Dus,
0: wauw. Leuk, alleen maar goed, dat komt daar helemaal in orde. Wij gaan hier toch nog voor een beetje festivalpret zorgen op de radio. Je weet het, we draaien aan de festivalroulette. Daar komt live muziek uit die ooit op onze Belgische festivals te horen was. En jij bepaalt of we doen of we gewoon nog eens een keertje aan dat rad gaan draaien. Zal ik al een eerste ruk eraan geven aan onze festivalroulette?
2: Ja, dat is goed.
0: Here we go.

0: You Got the Love van Florence and the Machine. Wat denken we daarbij, Christel?
1: Goed, maar ik ben toch nog benieuwd naar meer.
0: Dan gaan we eens checken wat er nog achter zit.

0: Three Doors Down met Kryptonite helemaal live op een festival. Dat is ook wel iets uniek. Willen we dat proberen of ga je echt loco gaan en gaan we die laatste ook nog eens checken?
1: Laat ons maar toch een keer loco gaan op deze warme dag.
0: Ja, jullie.

Je kan alleen maar ja zeggen op deze natuurlijk, maar het is wel een goeie, denk ik. Hè. Een live versie van Daan. Ja, heerlijk. Goed gekozen, Christel. Goed dat je tot het einde bent gegaan bij deze Festival Roulette. Ik wens je een super fijne donderdag. Studio Christel. De festivalzender.

Sam en Olivia, de wereldwijde muzikale sweethearts. Ze sturen Daria in de app van Studio Brussel. En ook Evelien uit Zottegem is blij met de goede muziek. Dat stuurt ze tijdens de laatste dagen van haar verlof. Het is mij zoveel plezier gedaan. Met zoveel plezier dat ik daarvoor zorg. Tot 10 uur ben ik nog bij jou. Daarna neemt Kirsten Lemeyre het roer opnieuw in handen. En weet je wie er blij is dat de vakantie binnen 2 weken gedaan is? Dat zijn de mama's en de papa's. Die hun etters van kinderen eindelijk weer naar school kunnen sturen. En weet je wie je nu op de radio gaat horen? Dat zijn ook de mama's en de papa's, maar dan die met California Dreamin'.

bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

0: Fresh en Goldust in de ShyFX re-edit. Het is altijd een plezier om jonge talenten te zien shinen en groeien. Zeker als we die talenten ontdekt hebben in de nieuwe lichting van Studio Brussel. Ouase is een van hen en mag volgende week vrijdag op Pukkelpop de eerste festivalgangers verwelkomen op het festivalterrein. Dit is Pedestal van Ouase.
1: Hi, ik ben Ouase en je luistert naar Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Studio Brussel.

En tussen deze blips en bleeps van de outro van Let Down van Radiohead zie ik Kirsten al verschijnen. Na het nieuws van 10 uur is ze bij jou. Eerst krijg je van mij nog Hugel en Ultranaté met Moving to the Sun. Toepasselijk vandaag.

0: Het
1: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Dit is
3: Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Het is 10:00 en heel goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
3: Charlotte Keul.
6: Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden geweest door blauwalg. En dat zijn er meer dan in heel vorige zomer. Toen waren er 58, dat schrijft de Standaard. Blauwalg is een giftige bacterie. Je kan er huiduitslag van krijgen of ziek van worden. En daarom mag je er niet in zwemmen. De Vlaamse Milieumaatschappij legt uit waarom het nu een recordzomer is.
7: De blauwalgen die gedijen eigenlijk vooral goed in ondiep en stilstaand water. En de droogte en de hitte zorgt er nu net voor dat er in heel veel waterplaatsen eigenlijk weinig water staat. Stilstaand water. En daar kunnen ze dus heel snel, heel fel gaan groeien.
6: En de zwemverboden zijn tijdelijk en duren soms maar enkele dagen. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat seriemoordenaar Marc Dutroux werd gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Binnen justitie en de politiek is er sindsdien veel veranderd. Dat zegt Stéphane de Klerk, die toen minister van Justitie was en ontslag moest nemen na de ontsnapping van Dutroux in 1998.
8: De Hoge Raad Justitie is ook ingevoerd. Dat is ook belangrijk en zij begeleiden de benoemingen voortaan. Als ik toekwam als minister van Justitie, tijdens het weekend de zaterdag moest ik de vrijlatingen van gevangenen beoordelen. Die zaken zijn in die periode gekanteld en later is dat een strafuitvoeringsrechtbank gekomen. Dat zijn allemaal wijzigingen, uiteraard essentieel. De integratie van de 3 politiediensten, dus Rijkswacht, gerechtelijke politie en lokale politie, zijn toen samengebracht.
6: En de Russische president Poetin heeft voor het eerst de Korillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Korillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan trekt dat in twijfel. Daardoor hebben Japan en Rusland ook nooit een formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Poetin bezocht een visverwerkingsbedrijf op een van de eilanden nadat hij militaire oefeningen op zee had gevolgd in het Russische Verre Oosten. Japan zegt dat het Poetins bezoek streng veroordeelt. Het is zonnig en zeer warm vandaag. Aan zee tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het frisser met mogelijk onweer.
3: Studio Brussel.
9: Kirsten Lemaire.
3: Die eclipsbrilletjes die liggen weer in de kast voor een volgende keer. Het was gisteren genieten van de sun, the moon en de stars. En nu ook letterlijk met Prince.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Een prachtige muzikale samenvatting van jouw avond gisteren. The Sun, the Moon and Stars. Dankjewel daarvoor, Prince. En dankjewel voor alle paarse hartjes in de app. Op dit moment onder andere Rudolf, Robert, Robin en Erwin. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Ik heb 4 uur geweldige muziek bij. En laten we nog eens gaan voor deze van Wetlag.

Beats uit Zweden, Ida Engberg en Disco Volante. Het is donderdag 13 augustus, bijna 9:15. Het wordt een hele warme vandaag, dus ik hoop dat je het een beetje fris kan houden waar je ook zit op dit moment. Heel benieuwd waar je ook zit, je mag het altijd laten weten. Dit is de nieuwe Jungle, Someday, Somewhere.

0: Hey Kiki, de leswagen van de rijschool heeft gelukkig airco. En Studio Brussel, meer moet dat niet zijn, hè? It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Mannetjes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkte?
4: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel? Hoe maak je het? Samen met Gamma. Gamma. Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW.
4: Zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel? Hoe maak je het? Samen met Gamma. Gamma. Morgen en zaterdag is het voor...

0: Arctic Monkeys, Why Do You Only Call Me When You're High? Bijna 10:30. En zwanger Guy, die is hier ook. Met Kim Kleisters.
1: Prikken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, sta van mijn altaar. Burn calorieën ben net als een brandhaard. Samen te samen we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

Jij zag gisteren misschien ook heel veel Eclipse-filmpjes op de socials met het nummer Eclipse van Pink Floyd erbij. Het laatste nummer uit een geweldige Dark Side of the Moon-plaat. En toen ik de plaatjes voor vandaag aan het kiezen was, dacht ik, kom, we doen deze epische Comfortably Numb nog eens van Pink Floyd. Dan hebben we die ook weer gehad. Dat pakken ze ons vandaag al niet meer af. En nu dat heerlijke Australische accent van Courtney Barnett en die lyrics van Dead Fox.

0: Sister Cato uit Herenthout. Die ziet het helemaal zitten vandaag, denk ik. Ze stuurt in de app: hallo, wij zijn onderweg naar Center Parks. Zeer goed, dan kunnen jullie zo meteen gezamenlijk meezingen met Harry Styles en Watermelon Sugar.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Watermelon Sugar van Harry Styles, die ook over Strawberry zingt. En heel toevallig stuurde Jeroen uit Merksplas net een heel zonnige foto door. Hij is, as we speak, aardbeien aan het planten met de kinderen. Veel aardbeien precies, dus heel veel succes daar nog. Van al watermeloen en aardbeismaak. En nu is het Vanilla Ice.

Marieke uit Kortrijk die laat net weten dat Mumford & Sons voor het ideale wandeltempo hebben gezorgd met I Will Wait, 132 bpm by the way. En voor anderen is dat het ideale meekeelnummer, maar dat ligt op het werk hier en daar misschien wat moeilijker. Ik heb nog Beastie Boys en Queens of the Stone Age.

je had niet verwachten, maar dit is wel degelijk het begin van die nieuwste Queens of the Stone Age. Klinkt een beetje anders dan we gewoon zijn van Josh Homme & Co. Dit is Easy Street.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na-Dutroux.
0: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
10: Daar noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
13: Het is 11 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Charlotte Krul. Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden door blauwalg. En dat zijn er meer dan in heel vorige zomer. Toen waren er 58. Blauwalg is een giftige bacterie. Je kan er huiduitslag van krijgen of ziek van worden. En daarom mag je er niet in zwemmen. Ze groeit gemakkelijk in laag stilstaand water. En door de droogte gaat dat snel. De verboden duren vaak niet zo lang, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
15: Meestal is dat voor enkele dagen. Blauwalgen kunnen heel snel bloeien, maar kunnen ook snel weer weggaan. Dus het gaat over verboden die doorheen heel het seizoen gekomen en gegaan zijn. Het helpt wel als het regent, want dan gaat er meer water komen te staan en gaat het wat verdund worden, minder geconcentreerd zijn. En sowieso zorgt dat voor meer zuurstof en remt dat de blauwalg zeker af.
13: In Brussel heeft de politie 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten gevonden bij een huiszoeking. In de woning lagen ook nog wapens en cocaïne. Een fietspatrouille had een verdachte uitwisseling tussen twee personen gezien. Ze werden daarop gecontroleerd en bij één van hen is een huiszoeking gedaan. Er is ook een verdachte verhoord. In dierenpark Zoo Plankendaal in Muizen bij Mechelen is een rode panda bevallen van een tweeling. Rode panda's zijn met uitsterven bedreigd, dus elke geboorte telt. De verzorgers wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is moeilijk op te volgen, zegt verzorgster Imke.
16: Maar rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En zij kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
13: De namen zullen later gekozen worden en ze moeten dit jaar allebei beginnen met de letter B. En het Eurovisie Songfestival zal volgend jaar georganiseerd worden in de Bulgaarse badstad Burgas. Het ging nog tussen die stad en de hoofdstad Sofia. Bulgarije mag gastland zijn na de overwinning van zangeres Dara dit jaar. De finale van het Songfestival is op zaterdag 15 mei. Of België zal meedoen is nog niet duidelijk. Het is aan de VRT nu om een kandidaat te selecteren. Maar door de controverse over de deelname van Israël overweegt de VRT om zich terug te trekken. Zonnig en zeer warm, aan zee tot 33 graden in het binnenland. Hier en daar 35 graden maximum. Morgen hetzelfde weer, maar vanaf het weekend wordt het frisser met mogelijk ook onweer.
17: Kirsten Lemaire.
18: Hoera, zeg, voor niet één, maar twee rode panda's. Bulgaarse en badstad, dat is alle twee met een B. Maar dat bekt misschien niet zo goed voor een pandanaam. Hallo.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: En nu liever twee vriendinnen uit België die samen muziek hebben gemaakt. Allebei met het grootste talent, Amélie Lens en Angèle.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot.

0: My Favorite Game van de Cardigans. Jouw favoriete zomerspelletje op de radio komt eraan. Jij moet een weggegrild woord zoeken in ruil voor 100 euro aan barbecue budget. Blijf hier als je straks wil meedoen.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus kom data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC. Beweegt met je

Matjes. Die tweelingpanda moest met een B zijn, dus Brett. Blame Brett van The Beaches. Ik had het al gezegd, we spelen zo meteen weer dat spelletje waarmee jij 100 euro aan barbecue-budget kan winnen. Eén weggegrild woord moet je straks herkennen. Dus blijf luisteren. Eerst gaan we nog genieten van Bicep en van deze OMC. How bizarre.

0: Lou van Bicep. We zijn on a roll met die pandanamen, want er is een rode pandatweeling geboren in Plankendaal. Brett, want moet met een B beginnen. Brett was al een voorstel. Bicep, zou ook kunnen. Of Oliver die zegt in de app, noem er anders eentje barbecue. Wel, dat treft.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Daar is jullie geliefkoosde spelletje weer, want de zomer is nog in full effect. Heerlijk weer om veilig te barbecuen met vrienden of familie. En liefst met een hele lange tafel met heel veel side dishes erop. En dan lekkere dingen om op die barbecue te zwieren. Dus luister goed, want jij kan zo meteen aan de haal gaan met 100 euro aan barbecue budget. Hoe werkt het? Wel heel simpel. Je gaat zo meteen een nummer horen. Daar is één woord uit weggegrild. Ik wil gewoon weten welk woord. Laat dat gewoon weten via de app van Studio Brussel. En wie weet ben jij degene die echt een 5-sterren barbecue kan organiseren na dit nummer.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Ja, er was iets weggegrild. Hallo, dag Tom.
1: Hallo.
0: Hallo. Een stukje van die mix die Lost Frequencies maakte van een nummer van de Temper Trap is op die barbecue beland zo net. Jij was snel in de app. Welk woord was het?
1: Ik denk dat het disposition was.
0: Geen gemakkelijk woord. Zou het dat geweest zijn?

0: barbecue-budget. Yes! Er kan een geweldige barbecue georganiseerd worden. Hoe ziet een 5-sterren barbecue voor jou uit?
1: Wij barbecuen super graag giften, dus we zijn super blij dat we dat gewonnen hebben. En we doen het heel traag, op het gemakje.
0: Ja?
1: En we nemen onze tijd voor een goede barbecue.
0: Oké, dus jullie zijn echt pro's als het over barbecue gaat eigenlijk.
1: Nee, we barbecuen gewoon graag. Pro's, ja. Dus dat we ons niet durven noemen.
0: Oké, maar heb je zo alle dingetjes om goed te kunnen barbecuen? Want ik ben echt een ramp als het over... Ik moet echt dingen gaan zoeken om dan dat vlees om te draaien of zo. Als je dat vaker doet, dan heb je wellicht alle goede spullen in huis om dat te doen, toch?
1: We hebben wel het een en het ander in huis, maar we kunnen wel nog wat gebruiken.
0: Ah wel, daarmee. Dus die 100 euro, waar ga je die vooral aan spenderen? Aan eten of aan gadgets voor de barbecue?
1: Misschien een goede mix van beide. De gadgets zijn altijd leuk, hè?
0: Het zal wel zijn, het zal wel zijn. En wanneer staat de volgende barbecue dan gepland?
1: Nu dat we misschien gewonnen hebben, willen we hem zo snel mogelijk doen.
0: Ah wel, kijk, voilà. Nodig familie, vrienden, buren uit, iedereen die je maar wil. Tom, en maak er een gezellige barbecueavond van, goed?
1: Super, dankjewel, hè.
0: Yo!

0: van Editors. Laat het ons gewoon rustig doen, want het is nog altijd zomer. Het is 20 voor 12 en zometeen kan je dansen op Craze en Cherish.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een stralende zachte huid? Dat is December Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2

Do It To It, A Craze and Cherish. De Rolling Stones, die komen eraan. Maar eerst nog deze nieuw van Nothing But Thieves. Baby Cool, Evelyn, alstublieft.

en de Oh Yes van Mick Jagger. Heerlijk aanstekelijk. The Rolling Stones en Sympathy for the Devil. We zijn lichtjes richting de middag aan het gaan. We gaan dat nu doen met heel veel

0: vanavond op VRT1.
1: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging opzetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland alleen gekomen voor dit, mag het wel speciaal zijn.
0: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
3: Gebeurt hier.
2: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Het is 12 uur en heel goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Armin de Muit.
12: In Grobbedonk is iemand gestorven in een brand. De brand ontstond deze ochtend op een camping in Grobbedonk in de provincie Antwerpen. Twee chalets zijn er volledig uitgebrand en ook een derde chalet is voor een deel verwoest. Na de brand is in een van de chalets een lichaam gevonden. Mogelijk is de brand aangestoken, vertelt Christophe Aerts van het parket.
13: Zei ik op het einde van de pluswerken, bijna 2 uur later, dat de brandweer in een van de chalets ook een lichaam heeft aangetroffen. Nu, op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
12: Ook in Wijchmalen in Vlaams-Brabant is iemand overleden. Een vrouw van 19 is daar gestorven bij een treinongeluk aan het station in Wijchmaal. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar smartphone bezig was. Een trein die ze niet zag aankomen heeft haar gegrepen, zegt Helene Tops van het parket.
14: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
12: En er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden opgelegd door blauwalg. En dat zijn er meer dan in heel vorige zomer. Toen waren er 58. Blauwalg is een giftige bacterie, je kan er huiduitslag van krijgen of ziek van worden. En daarom mag je er niet in zwemmen. Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol heeft geen last van blauwalgen, omdat ze het water in hun meren zuiveren met planteneilanden, vertelt de directeur van het domein.
15: Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, de blauwalgen voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken. Dus 1 en 1 is dan 2.
12: Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Dat is haar sterkste nummer. Van Otterdijk is namelijk titelverdediger op de 50 meter vlinderslag. Gisteren won ze nog de 50 meter vlinderslag, maar ze voelt zich nog niet moe.
16: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
12: Het blijft nog 2 dagen erg warm met veel zon. Het kan tot 36 graden worden. Zaterdag opklaringen en wolken met misschien ook wat regen en nog 29 graden. Zondag blijft het meestal droog bij 28 graden.
8: Studio Brussel.
3: Kirsten Lemeyre.
10: Het is wellicht tijd om aan je lunch te beginnen denken. Het is middag. Smakelijk als je al aan tafel zou zitten. Ik blijf wel voor je muziek zorgen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music. Highway.

Late Night Feelings, waarvoor Mark Ronson vroeg aan Lieke Lee om de vocals voor haar rekening te nemen. Dat deed ze voortreffelijk. Een heel goede, warme middag. Drank is de duvel, of anders verteld hier door Matt Berninger, die je natuurlijk kent als de frontman van de National

0: Ja, ja, ja, best of you, Foo Fighters. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, die festivals die blijven maar komen en dat is maar goed ook. Tot half september zijn we zeker nog zoet met de allerbeste festivals. Het is al uitkijken volgende week natuurlijk naar Pukkelpop. Maar het goede is, jij kan hier elke middag jouw eigen persoonlijke festivalletje samenstellen aan de hand. Wel van één live nummer. Een nummer dat in de festivalroulette zit met twee andere nummers. Er zitten er drie in. Jij mag kiezen wat je het liefst op je laat afkomen en op al de rest. Dus laat me maar weten als je wilt draaien aan de hipste roulette van het land.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Ik zag gisteren een preview trouwens op het terrein van Pukkelpop. Flo is daar al gaan kijken hoe het er allemaal uitziet. En dat zag er daar fantastisch uit. Dus de voorpret voor Pukkelpop is real. Ila, die gaat daar ook spelen. We gaan nog eens luisteren naar Sorry.

0: A$AP Rocky ofwel meneer Rihanna, die heeft vorige week in een interview verklapt dat Riri in de studio zit. Hij voegde er meteen aan toe dat hij wellicht in de miserie zou zitten omdat hij dat nieuwtje had gedeeld. Maar wij kijken er in elk geval uit, wij kijken er in elk geval naar uit, naar die nieuwe muziek. Heel benieuwd wanneer we dat mogen verwachten. Studio Brussel.
1: De Festival Roulette.
0: Ja, nu is de roulette weer gebruiksklaar. De roulette met 3 live nummers in. En ik heb iemand gevonden die ook met festivalvibes zit. Een heel goedemiddag, Sophie.
2: Dag Kirsten, goedemiddag.
0: Sophie, waar bel ik jou nu?
2: Op kantoor in Brussel.
0: Hard aan het werken of aan het lunchen misschien?
2: Wel beiden eigenlijk.
0: Dat is niet goed hè, Sophie?
2: Ik weet het.
0: Ja, maar we zitten in hetzelfde schuitje, want ik zit hier tot 2 uur, dus ik ga ook werken en eten tegelijkertijd. Dat ziet er op het scherm niet altijd even smakelijk uit. Maar goed, we moeten doen wat we moeten doen. Wat ben je aan het eten? Mag ik dat vragen?
2: Broodjes met kaas en sla en mayonaise.
0: Ah, broodjes, dat hoor ik graag. Broodjes met een S. Goed, Sophie, hoe is jouw zomer al geweest als we het over festivals hebben?
2: Redelijk leeg eigenlijk. Daarom dat ik heel veel naar Studio Brussel luister.
0: Ah, kijk, voilà. We got you. We hebben heel veel festival te bieden. Sowieso mag jij zo meteen een soort van mini-festivalletje creëren. Maar volgende week gaan we natuurlijk ook naar Pukkelpop. En je gaat daar niks moeten missen. Sorry, van alles wat daar gebeurt. Want wij zijn daar en je gaat het kunnen volgen. Ook weer op VRT Max. Of ga je toevallig wel naar Pukkelpop?
2: Nee.
0: Goed. Als jij denkt, festival, wat moet dat dan voor jou zijn qua muziek?
2: Oh, Ed Oscar and the Wolf, Editors. Mag wel steviger zijn.
0: Oké, goed. Er zitten 3 dingen in de festivalroulette. Jij mag tot 3 keer toedraaien. Ik hoop dat er voor jou iets tussen zit. Ik hoop dat je ergens zeer blij van gaat worden. Dus Sophie, als je denkt, ik ben klaar, dan geef je mij maar een teken.
2: Draai maar, Kirsten.

0: die hoge toon van No More Running Away live door Air Traffic. Wat denk je, wat voel je?
1: Nog maar eens draaien.
0: Ja. Yeah.

0: die versie van Natural Blues waar heel de muziekwereld het erover had toen het gebeurde op Coachella. Moby met die klok van een stem van Jacob Lusk. Is dit iets wat jou kan smaken?
1: Oh, ja, maar toch hoop ik nog op iets anders. Dus draai maar.
0: Ga je dat risico nemen? Sophie,
1: ja,
0: het is jouw keuze. Maar derde keer is dan wel laatste keer. Dus we gaan draaien.

0: Je gaat alleszins voor de meest zomerse van de drie. Anderson .Paak, am I wrong? Of ben je daar ook tevreden mee?
1: Hey Giel, ik ga niet runnen. Ik blijf en ik ga luisteren.
0: Dat is zeer goed. Ik denk dat je daar heel veel mensen mee gaat blij maken. Sophie, volgende week hebben we sowieso afspraak. Hè? Dan ga jij samen met ons mee naar Pukkelpop. Want wij gaan het daar allemaal volgen voor jou. En nu gaan we gewoon genieten van Anderson .Paak live met Am I Wrong. Mag ik je nog een heel fijne lunch en een heel fijne werknamiddag wensen?
1: Dankjewel, Kirsten.
0: Bye bye.
1: Dag.
2: De festivalzender.
3: Come on, let's go party with us. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more than I hate in this life. The round and

is mine.

0: Uitmuntende keuze van Sophie Anderson Paak live met Am I Wrong. Ik krijg hier een berichtje van Travis die de groeten doet aan Bram en Simon die hard aan het studeren zijn. Komt goed uit, want Netsky en Becky Hill die komen eraan met Hold On.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Phoebe Bridgers. Die is daar bijna Last Weekend. En als je hem vanavond al zou willen horen, dan kan ik je aanraden om naar de Music Mania, de tweede vestiging in Gent, te gaan. Want ze organiseren daar een listening party. Trouwens, je zal daar ook naar het nieuwe Jungle-album kunnen uit luisteren. Komt ook uit Sunshine. Maar nu dus Phoebe Bridgers.

It's alright, want de Beatles waren net op de radio met de Here Comes the Sun. Liever, we blijven bij het thema zon. Nu met Boney M. Sunny in the Moosty.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Met Armin de Muit.
6: In Grobbendonk is iemand gestorven in een brand. De brand ontstond deze ochtend op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Het parket denkt dat de brand is aangestoken. Marike van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
7: Ja, de brandweer werd rond 5 uur vanmorgen opgeroepen naar die camping. En toen ze daar aankwamen, stonden 2 chalets al in lichterlaaien. Ook een 3e chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brand was dus bijzonder hevig. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na het blussen vonden ze een lichaam in één van die uitgebrande chalets. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat. Dat wordt nog volop onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen dat het zou gaan om brandstichting.
6: Dankjewel, Marike. Ook in Wijchmaal in Vlaams-Brabant is iemand overleden. Een vrouw van 19 is gisteravond gestorven bij een treinongeluk aan het station daar. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar smartphone bezig was. Een trein die ze niet zag aankomen heeft haar gegrepen. Bij spoorwegbeheerder Infrabel waarschuwen ze nog eens hoe belangrijk het is de slagbomen en de rode lichten bij een spoorwegovergang niet te negeren.
8: Het spijtige en dramatische ongeval van gisteren toont nogmaals aan dat alle weggebruikers, groot en klein, jong en oud, altijd voorzichtig moeten zijn aan een overweg. Dat wil zeggen stoppen bij een rood licht en aangesloten slagboom. Het is niet omdat er een trein uit de ene richting is gepasseerd dat er uit de andere richting geen andere trein kan komen. Want dat heeft net het spijtige ongeval van gisteren veroorzaakt.
6: Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat is zo pas op een speciale droogtecommissie besproken. Code Oranje blijft wel van kracht en er wordt ook opgeroepen om zeer spaarzaam met om te springen met water. De drinkwaterbevoorrading is niet in gevaar, zegt minister van Omgeving Joop Roens.
9: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem, hè, om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen, ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
6: Bij een Russische droneaanval op een passagiertrein in de Oekraïnse regio Odessa zijn zeker 2 mensen gestorven. De machinist van de trein en een assistent. De drone sloeg in op de locomotief van de rijdende trein. Meer dan 300 passagiers werden geëvacueerd. En bij Oekraïnse droneaanvallen op Rusland werd afgelopen nacht opnieuw een magazijn van Wildberries geraakt. Die webwinkel levert naast gewone spullen ook goederen voor militair gebruik. Oekraïne heeft in 3 weken tijd al bijna 20 magazijnen van de online shop aangevallen. En voetballer Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Rode Duivel tekende bij tot 2031. Doku speelt al 3 jaar voor City. Hij won er al 1 keer de titel en vorig seizoen nog de Engelse beker. Het blijft nog 2 dagen erg warm met veel zon. Het kan tot 36 graden worden. Zaterdag opklaringen en wolken met misschien ook wat regen en nog 29 graden. Zondag blijft het meestal droog bij 28 graden.
10: Kirsten Lemaire.
4: Ja, wij zijn nog 1 uurtje samen met de allerbeste muziek. Ik heb onder andere The Strokes, ik heb Ray en nu eentje met een goede beat. Dit is Bakermat.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

krijgen allemaal de groetjes van Tini van op het strand van Westende met de radio onder de Nijntjesparasol. Geniet er daarvan. One Day vandaag van Bakermat. Vandaag betekent ook een mijlpaal voor Beautiful Freak, het album van Eels. Dat precies 30 jaar geleden verscheen. Je hoort daar straks een bloedmooi nummer uit. Verder ook een symfonie op hakken na The Strokes en Lonely

0: Black Symphony op haar hakken. En met Hans Zimmer, dat was Ray, die nog moest geboren worden toen Beautiful Freak verscheen op 13 augustus 1996. Het debuutalbum van Eels. Met op de cover dat kleine freaky meisje dat tegelijkertijd ook heel schattig was. Ik ga die geweldige openingstrack nog eens voor je spelen. We gaan genieten. Eels en Novocaine for the Soul.
1: Life is hard. And so am I. You better give me something so I don't die.

0: Ook in Kyoto werd hiervan genoten door Wim en Katrien. En ook in Zuid-Frankrijk. Mieke zendt ons allemaal groetjes. Je kreeg Novocaine for the Soul van Iels.
1: Joji komt naar België met een nieuw album en een spectaculaire liveshow. Op donderdag 27 augustus in Forst Nationaal Brussel. Duik in de melancholische wereld van Joji. Tickets en info, livenation.be. Joji in concert, samen met Studio Brussel.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.

Jordi in Spanje, die is ook in vorm vandaag. Die stuurt zalige muziek vandaag. En nu dansen, dansen, dansen. En hij stuurt erbij, nu zal ik zwijgen. Maar dat is niet nodig. Hoeft helemaal niet. Justice and Dance. En nu iets helemaal anders. Het zijn weer gitaren. Van een band die we beter mochten leren kennen aan het begin van de zomer tijdens Rock Werchter. Kio. Weer gitaren. Van een band die we beter mochten leren kennen aan het begin van de zomer tijdens Rock Werchter. Kio.

De heerlijke Chapel Roan en de Subway. Het is bijna 13:30. En we gaan nog een beetje hangen met Robin. Die vraagt of je ook wil hangen met haar, als dat goed is.

Hunger van Black Box Revelation. Er komt goed nieuws uit Hijst op den Berg binnen in de app. Toch voor Robin. Niet de zangeres, maar de luisteraar. Dus Robin, die stuurt nog 3 uur werken. En ik heb vakantie. Dat is zalig. Ik wens je nu nog een zeer zonnige namiddag op het werk. Maar ik heb er een paar gevonden die dat nog beter kunnen. The Kings en Sunny Afternoons.

0: daar zijn we nu, hè. In the summertime met de Kings. Sunny afternoon. Zometeen een zeer goede beat uit Duitsland. Twee Duitsers, digitalism na dit.
1: In Nederland.
2: Doeg.
1: Italië.
2: Ciao.
1: Frankrijk.
2: Salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schatje, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.

0: Janneke en ik, we zitten een beetje in dezelfde vibe. Ik lees hier de ene banger naar de andere. Dat is helemaal de bedoeling. Digitalism en Starlight. Nu eentje van Jay Bernard, die is al lang op.
1: Studio.

van de mooiste muzikantenfoto's deze zomer kwam van Patti Smith zelf, die op bezoek was bij de paus in het Vaticaan. Het was met giechelen en alles erop en eraan. Dit is Tovelo, samen met onze Stromae. Dit is De Fleur.

Nog één plaatje in mijn platenbak. Pien die heeft weer veel verschrift mee. Dit is Man, dit is Mercy.

0: vanavond op VRT1.
1: Nooit gedacht dat ik een tattoo ging opzetten. Nooit van mijn leven. Maar hier, helemaal naar Ierland gekomen voor dit. Mag het wel speciaal.
0: Op VRT1 in Reizenbaas de Bucketlist laten de Filipijnen een indruk achter. Op VRT Canvas is het dag 4 van het EK Atletiek in Birmingham. En op VRT Max kan je de hele avond op pad met Eva en Wolfs in Flikken Maastricht. Tot vanavond.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 2:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Armin de Muit.
7: In Gent wordt de moord op een OCMW-medewerker herdacht. Sinds de moord, vandaag exact 1 jaar geleden, hebben verschillende steden en gemeenten extra maatregelen genomen, zoals het invoeren van een noodknop voor medewerkers. Maar volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten krijgen OCMW-medewerkers binnenkort meer taken. Daarom roepen zij de federale regering op om de druk op OCMW-medewerkers niet te verhogen.
8: Daarom vragen wij aan de federale overheid wat de wijzigingen juist zullen zijn, zodanig dat OCMW's dit ook op een goede manier kunnen vertalen. En ten tweede vragen wij ook om de wijzigingen die op til zijn, om die gespreid in te voeren. Zodanig dat de OCMW's de kans krijgen om op adem te komen en ook voldoende tijd krijgen om de impact van die wijzigingen op hun werkwijze te onderzoeken.
7: In Vlaanderen komen er voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft een speciale droogtecommissie afgesproken. Code oranje blijft wel van kracht en er wordt opgeroepen om zeer spaarzaam om te springen met water. De drinkwaterbevoorrading is niet in gevaar, zegt minister van Omgeving Job Roens.
9: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook een zeer droge periode zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
7: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu het geval in 15 steden en gemeenten. In Rotterdam is er iemand gestorven bij een ontploffing bij een bedrijf in de havenbuurt. Er raakten ook enkele mensen gewond. De ontploffing gebeurde vlak na de middag. Deze ochtend was er al een stroomstoring in hetzelfde gebied en ontstond er al even een brand in een elektriciteitscabine. De stroomstoring legde alle processen stil in de raffinaderij van ExxonMobil en de fabriek moest gassen affakkelen. Dan ga je uit veiligheidsoverwegingen de gassen die vrijkomen verbranden. Het is nog niet duidelijk of de stroomstoring van morgen en de ontploffing iets met elkaar te maken hebben. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus als vandaag, althans sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd het nu al 32,2 graden en daarmee is het dagrecord van vorig jaar verbroken. In de loop van de namiddag wordt het nog warmer, daarom heeft het KMI code oranje voor hitte uitgebreid naar heel het land, behalve aan de kust. Het wordt tot 36 graden. Ook morgen wordt het erg warm, zaterdag iets koeler met mogelijk wolken en wat regen. Zondag blijft het droog bij 28 graden.
4: Studio Brussel.
10: Brussel. Ville France.
5: Ja, en plots was het donderdag namiddag. Goedemiddag. We gaan de parels aan elkaar rijgen. The Huntitude, Technotronic, DXX en Coldplay. Welkom.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

oranje. Het zijn absurd hete dagen. Ik heb het gemerkt vannacht. Het was moeilijk om in slaap te vallen. Ik hoop dat jij ze een beetje in koele omstandigheden kan doorbrengen. Frankie die stuurt in de app dat hij een extra lang weekend heeft door weerverlet. Het is eerlijk gezegd een nieuw begrip voor mij, maar ik zou zeggen voeten omhoog. Geniet ervan. Ik zorg voor de muziek. Technotronic komt eraan. Pump op de jam. The XX, die nieuwe plaat van Young Yellow. Maar eerst The Haunted Youth met Forget Me.

We gaan ons deze zomer herinneren als een absurd hete zomer. Dat staat vast als de zomer met de zonsverduistering ook wel. En voor Young Yellow ook de zomer waarin hij de mainstage van Rock Werchter 2026 officieel heeft mogen openen. Hij heeft dat met glans gedaan en ook met een nieuw nummer. Deze Koppegaard heeft hij daar voor het eerst live gebracht. Staat ook op zijn deluxe plaats dat volgende maand uitkomt.

0: Niet één, niet twee, maar drie mensen die mij sturen in de app van Studio Brussel. Dit was toch echt het mooiste nummer op Rock Werchter, Angels van The XX. Zometeen gaan we eens vooruitblikken op de line-up van Pukkelpop.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Studio Brussel.

Goedemiddag, Pukkelpop. Ik ben er zo klaar voor. Binnen exact 1 week staan wij daar met Studio Brussel opnieuw op het festivalterrein in Kiewit. Vanaf donderdag om 4 uur, dan kan jij ook alles live volgen van thuis uit. Of ja, van waar je wil natuurlijk. Vanavond kregen wij bezoek van Eppo Jansen in de festivalzender. De man die ermee voor gezorgd heeft dat er schitterende namen blinken op dat affiche. Ik speel er even los 2 artiesten van voor jou. Meteen Tyler, the Creator. En nu eerst Geese. Die New Yorkse indie rockband van Cameron Winter, waar toch wel veel mensen naar uitkijken, denk ik. Hè? Volgende week dinsdag geven wij trouwens ook nog heel de dag tickets weg voor deze felbegeerde en uitverkochte editie van Pukkelpop. Maar ja, misschien valt er vanavond dus ook al wel iets te rapen. Vanaf 8 uur Pukkelpop op bezoek. Dit is alvast Cobra van Geese. Baby, let me dance away. Al wel iets te rapen. Vanaf 8 uur Pukkelpop op bezoek. Dit is alvast Cobra van Geese.

0: trust me.
1: Tame Impala komt eraan. Slater staat ook in de wachtrij. Maar ik dacht, deze hete donderdag namiddag mist misschien nog een klein beetje tijdloze vrouwelijkheid. En ik dacht aan Kate Bush, alsjeblieft.

0: Slater met Dance. Zijn er mensen die dit weekend naar de zee trekken voor Weekend Dance? Zo meteen eentje voor jullie dan in mijn playlist. Jungle komt er ook nog aan en soms zo meteen al.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
4: Studio Brussel.

donderdag. Dat wil zeggen dat het weekend al een beetje in onze nek aan het hijgen is. En voor wie last minute zijn twee voeten in het hete zand wil planten op het strand van Zeebrugge. Het is Weekend Dance, dit weekend al. En er zijn nog kaartjes. Er zijn nog tickets over voor zowel de vrijdag als de zaterdag. En er ligt vooral ook een schitterende line-up op jouw moves te wachten. Ik zie Another, Tiga, Bibi Sek, Job Jobsen zie ik ook staan. En deze Felix, de House Cat.

Er is een hele leuke video op de Instagrampagina van Studio Brussel met Flo, die haar liefde voor Florence Welsh etaleert. Maar vooral, ze ging ook al eens een kijkje nemen op de wei van Pukkelpop, naar de tenten, naar de podia die vorm krijgen en recht beginnen staan. Moet je maar eens gaan checken. Zometeen een plaat van Rage Against the Machine als soort van energieleverancier, voor als je begint in te kakken. Maar op de heetste dag van de week wil ik graag ook dit geluid aan jou laten horen. Dit is Jungle.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
4: Natuurlijk.
3: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
5: VRT Max. Maak elk moment de max.
6: 1996.
7: Heel onbezorgde andere tijden.
6: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
8: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
6: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
7: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
9: Dat ik ook niet.
6: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
7: Er is een voor- en een na-Dutroux.
6: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 3:00.
11: VRT Nieuws.
12: Krijg je van Armin de Muit.
13: In Willebroek zoeken ze manieren om PFAS-vervuiling aan te pakken. 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen experimenteren er met manieren om PFAS uit de grond te halen door de grond te spoelen en de PFAS dan ter plaatse af te breken. PFAS zijn handige chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken, maar ze kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. Jan Verheijen van de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij legt uit.
14: De klassieke aanpak van sanering bestaat dan ook heel vaak nog uit ontgraven, afvoeren, storten of naar een verbrandings- of reinigingsinstallatie sturen. Dat is heel kostenintensief, ook belastend voor het leefmilieu. En daarom is het belangrijk dat we nieuwe technieken proberen. Innovatieve technieken waarbij we bodem en grondwater kunnen aanpakken zonder ze te moeten ontgraven.
13: De stad Gent plaatst extra camera's aan OCMW-gebouwen precies 1 jaar na de moord op een medewerker. De camera's komen er in ruimtes waar personeel contact heeft met de cliënten. De stad laat ook minder huisbezoeken toe dan vroeger. De medewerker werd gedood tijdens zo'n huisbezoek. Schepen Astrid De Bruiker vraagt het personeel ook om elk incident te melden.
15: Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij samen alles ook echt goed opvolgen, registreren, risico's in kaart brengen, bijsturen wanneer het nodig is. En dat is iets waar we het voorbije jaar heel intensief op ingezet hebben. Met opleidingen, nieuwe richtlijnen, ook soms fysieke ingrepen. En we zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
13: Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Helena Pollet zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze liep een persoonlijk record in haar halve finale. Ook hoogspringster Merel Maas gaat door naar de finale en Remy Schiens kwalificeerde zich voor de finale van de 3000 meter steeple. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus als vandaag. In Ukkel werd het nu al 32,2 graden en daarmee is het dagrecord van vorig jaar verbroken. In de loop van de namiddag zal het nog warmer worden. Het wordt tot 36 graden. Ook morgen wordt het erg warm, zaterdag iets koeler met mogelijk wat wolken en regen. Zondag blijft het droog bij 28 graden.
12: Brussel. Zonnestralen genoeg op deze donderdag namiddag. Het laatste deel van je werkdag. Als het er al in is, gaan we rustig inzetten. Ik heb Daft Punk en Pharrell.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

Goedemiddag. Als je het te warm vindt buiten, dan kan je misschien naar de cinema. Want er zijn maar twee momenten waarop je naar die Green Day film kan gaan kijken. Misschien heb jij dat gisteravond gedaan. Anders dan moet je morgenavond naar Kinepolis. Ze hebben een fictiefilm gemaakt, Green Day, over hun beginjaren. Nimrod, zo heet die. Die kan je gaan bekijken op het grote witte doek. Er zit heel veel muziek in van vroeger, maar ook van dit jaar. Zoals deze I'm Never Gonna Rest in Peace van Green Day.

Bergen. Doet mij vooruitkijken en vooral verlangen naar het weekend, jongens. Dat is oppassen, hè. Oppassen op een donderdag met zo'n gevoelens. Zeer gevaarlijk om uit te glijden over de gezelligheid. Ik maak het even gezellig met muziek van Brittany Howard. Stay high.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Goedemiddag, kings en queens. Als er een naam is die ik graag zou willen dat je onthoudt na de zomer van 2026, dan is het Bleach 93. Ieren zijn het, die zich intussen in Londen hebben genesteld. Ik ben echt fan van deze ceiling. Het is zo melodieuze, grungy, indie rock. Staan op 18 september in de Botaniek in Brussel. En je hebt ze misschien ook al gezien op Rock Werchter, op het ontdekkingspodium Nest. Dit is Ceiling van Bleach 93.

0: dat is toch echt een gouden combinatie, die twee. Hè? Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Zeg aan de mensen die nog een kaartje zoeken voor Pukkelpop 2026, neem je agenda erbij en noteer. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denk je?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
1: Hoe maak je het? Samen met Gamma. Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweeg.

Zeg, aan de mensen die wel een ticket hebben voor Pukkelpop zaterdagavond rond 18 uur, afspraak aan de Marquee, want daar wordt het een weerzien met een van de grootste talenten van ons land, vind ik toch. Mocht je Luzen Yakuza nog nooit live gezien hebben, dan is het echt wel je kans. Ze is er even tussenuit geweest om zich te focussen op haar gezondheid. Dus het wordt echt een soort terugkeer van Luz en de Yakuza. Dit is Hiroshima.

een topschijf. False, my number. Het is dansen, hè, richting het einde van deze werkdag. Of van deze vakantiedag natuurlijk. Het is nog steeds augustus. Zometeen vooruitblikken op de festivals die eraan komen. Eerst muziek van de Peppers en van Bruno Mars, On My Soul.

0: is donderdag en het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
2: Er is een goudschat gevonden in Dendermonde. Werknemers van een bouwfirma hebben tijdens renovatiewerken verschillende goudklompen en gouden munten gevonden. Het goud zat in een kist die ingemetseld was in de muren van een kelder in het gebouw van COW Oost Vlaanderen, waar de werken bezig zijn. De waarde wordt geschat op zo'n 9 miljoen euro. Je hoort Geert Willaert van het Centrum voor Algemeen Welzijn, ofwel het CAW.
3: Die goudklompen zijn zoals alle reguliere goudklompen zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Een voorraad, een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
2: De politie heeft de vondst in beslag genomen en het parket onderzoekt waar het goud vandaan komt. Het is dus nog niet duidelijk of het CAW ook het goud zal mogen houden. In Willebroek zoeken ze manieren om PFAS-vervuiling aan te pakken. 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen experimenteren er met manieren om PFAS uit de grond te halen door de grond te spoelen en de PFAS dan ook ter plekke af te breken. De PFAS zijn handige chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken. Maar ze kunnen ook schadelijk zijn voor mensen en milieu. In Willebroek zijn de grond en het grondwater ermee vervuild. Onderzoeksinstelling Vito filtert het water.
4: We gaan grondwater oppompen. Het grondwater is vervuild met PFAS. Wat we dan gaan doen is dat opgepompt vervuild grondwater gaan we filtreren. Het PFAS wordt eruit gehaald en dan krijg je een zuivere reststroom. Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd en die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
2: En door dat proces op het terrein te doen, moet de grond niet afgegraven of vervoerd worden, zoals dat nu vaak gebeurt. In Oekraïne was vorige maand de dodelijkste maand voor burgers sinds het begin van de oorlog. Volgens de Verenigde Naties kwamen er in juli meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is een derde meer dan de maand ervoor en 70% meer dan juli vorig jaar. Enkel in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met raketten en drones. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13e augustus als vandaag. In Ukkel werd het nu al 32,2 graden. In de loop van de namiddag wordt het nog warmer tot 36 graden. En ook morgen wordt het erg warm.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten trager tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent bijna 1 uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een ongeval op de middenrijstrook. Ook in Deurne is er hinder door een ongeval, maakt daar dus een reddingsstrook. Naar Antwerpen traag op de A12 vanaf Leugenberg, kwartiertje aanschuiven daar. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, 20 minuten erbij. En ook trager op de A12 tussen Strombeek en Lommerzeel. Dan richting Brussel, 10 minuten op de E19 aan de Werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En op de binnenring gaat het traag tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Leuven op de E40, 10 minuten erbij bij de Werken in Berthem. Op de N16 naar Willebroek, een kwartier aan de Werken in Temse. En dan ook naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gentbrugge schuif je 10 minuten aan. En in Hamme is door een ongeval bij de N41, dat is de Rijksweg, in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg. Dendermonde, dat is waar ze dat goud gevonden hebben.
5: Studio Brussel.
1: In de vrouw.
0: Ik ga jou volledig rond mijn vinger winden met de playlist. Een week voor de start gaan we even full-on Pukkelpop. Dus laat maar weten naar wie jij het meeste uitkijkt.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Goedemiddag. Zeg, nu die eclipse achter ons ligt, kleine oproep.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Allee, prachtige zonsverduistering, hè? Gisteravond daar niet van. Maar zouden wij ons even gemotiveerd en toegewijd kunnen voorbereiden op Pukkelpop? Want jongens en meisjes en alles daartussen, binnen exact 1 week staan wij daar op de weiden in Kiewit, tussen de marquee, de boiler, de lift, de dancehall, die tegenwoordig Wave heet. Anyway, 4 dagen, absurd veel en uiteenlopende bands. Keiveel goede muziek, daar staan we voor.

mooi, jongens toch. Onder andere Wet Leg, Florence and the Machine, Bazaar, Underworld, Youngblood en Eefje de Visser, die staan allemaal op Pukkelpop volgende week. Trouwens, geen paniek, hè, als jij nog geen tickets hebt kunnen fixen. Volgende week dinsdag maak jij heel de dag kans op tickets voor het uitverkochte festival tijdens Ticket Tuesday op Studio Brussel. Maar ik ben nu vooral benieuwd naar wie jij het meeste uitkijkt. Wie van de line-up zit er nu al in jouw hoofd? Waar zit jij voor te watertrappelen? Is het Somber, misschien Loose en Yakuza, Gies, IJsland? Ga je voor de Hives? Welke artiest wil je absoluut niet missen? Laat het mij weten in de app van Studio Brussel.

0: Binnen één week is het al dag één van Pukkelpop. De donderdag, dan zijn we er ook effectief al on-air rond dit uur. Dat is 13 minuten over 4 is het nu. Dan zijn we gewoon al aan het uitzenden, zodat niemand thuis iets moet missen. Lisa uit Antwerpen stuurt... Oh, ik kijk het meeste uit naar Lenny Lenny. Ja, daar gaan veel mensen voor de eerste keer kunnen zien en horen wat Leonard Korevits allemaal uitsteekt met zijn nieuw project. Joppe, die wil vooral gaan dansen op Kölsch. We gaan er eens lekker door, hè, door die namen van Pukkelpop 2026. En zeer goeie avond. Dag, Eve.
1: Hallo.
0: Eve, jij bent onderweg niet naar Pukkelpop, maar je gaat wel. Hè. Volgende week ga je alle dagen...
1: Ik ga alleen zondag.
0: Zondag. En dat is de dag van?
1: Bazaar.
0: Van Bazaar, zalig. Met wie ga je daar naartoe?
1: Met mijn
0: vriendin. Oké, zalig. Heb je Bazaar al eens live gezien?
1: Nee, dat is
0: niet keer. Oké, ik versta jou niet zo heel goed. Maar ik begrijp dat het de eerste keer is dat je Bazaar live zal zien. Ben je dan al lang fan, Eve?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon de muziek laten spreken, want ik hoor jou niet. Mochten er nog mensen heel veel zin hebben om hun favoriete artiest van Pukkelpop 2026 te horen op de radio, het is de moment. Life is music.
2: Studio Brussel.

0: Zo goed, maar Eve kijkt dus uit naar Bazaar. Op Pukkelpop zal ze voor de eerste keer zien. En dat is een zeer goed moment met die nieuwe plaat en die nieuwe weg. Hallo, dag Jonas.
1: Hallo, dag Pien.
0: Jij kijkt uit naar Pukkelpop en naar welke artiesten specifiek? Dat wil ik weten.
1: En vooral Youngblood.
0: Ja, main artiest, een van de headliners. Wat vind je zo goed aan Youngblood?
1: God, ja, het uitgebreide spectrum van zijn muziek, de energie dat hij uitstraalt, zijn passie, dat is... Ja, ik kijk er absoluut naar uit om het te kunnen meemaken.
0: Ja, het zal dan de eerste keer zijn voor jou, neem ik aan.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Okay. Dat klopt. Dus daar maak ik absoluut een ticket voor, zeker voor Youngblood.
0: Ja, oké, okay, amai, dat is heel fijn. Je gaat het gewoon meemaken. We hebben eigenlijk wel chance, want hij heeft een paar concerten moeten afzeggen deze zomer voor zijn mentale gezondheid, iets waar hij natuurlijk ook heel open over is. Dus we gaan erbij zijn. En Iskander Moon, die stond ook op jouw lijstje, hè?
1: Ja, dat klopt. Deze heb ik al een keer een try-out te zien. En ga ik ook kijken in Gent en Twente Circus in het najaar. En ja, ik vind hem een ondergewaardeerde artiest die eigenlijk veel meer erkenning zou mogen krijgen.
0: Voilà, maar het grote publiek zal hem waarschijnlijk wel nog wat een beetje beter leren kennen op Pukkelpop. Ik heb Youngblood. Jonas, die komt eraan voor jou. Tot volgende week op Pukkelpop.
1: Ja, oké, super, dank wel.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.

0: France.
1: En ik krijg nog heel veel andere berichten van luisteraars die uitkijken naar ja, wat we allemaal in Kiewit mogen verwachten. Olivia uit Beernum kijkt uit naar Charlotte Digeri en Bolis Puppel. Mats uit Kasterlee die kijkt uit naar Guise. En ik krijg ook een berichtje van Wouter uit Waregem. Die zegt, zeg, die Nina Jirachi, dat lijkt ook wel iets verrassend. Ja, dat is zo. Australische DJ die echt op de grote podia staat. Op Pukkelpop staat ze in de lift. En ik denk echt dat dat een knallend setje zal zijn. Dag Timon.
2: Goedenavond.
1: Ja, namiddag. Het is warm, dus dan is het nog namiddag. Timon, je gaat naar Pukkelpop met je zoon.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad.
1: Dat is kei tof.
2: Ja, dat is zeer tof. Hij mocht kiezen voor de lentefeest of dat we een korte vakantie zouden doen. Of naar een festival. En hij heeft gekozen voor het festival, dus dat is wel leuk.
1: Dat is fantastisch. Dat is ook eens kijk, goede opvoeding. Zal het zijn eerste keer zijn op Pukkelpop of op een Belgisch festival toekoer?
2: Nee, niet zijn eerste keer. Zo combi wel. Dus 4 dagen was het. Maar op zijn 8 jaar is hij wel al eens meegeweest met mij. Zo voor een dag. Ik denk Werchter Boutique of het andere. Ja, ze hebben er zoveel van Werchter. Naar de Gorillas in de tijd.
1: Oh my, zeg.
2: 4 jaar geleden of zoiets was dat, ja.
1: Oh my, als ik zelf ook ooit kinderen maak, dan wil ik ook zo'n vader. Hoe tof is dat? Welke artiesten kijkt hij nu naar uit?
2: Hij vooral naar Joe en Tyler the Creator.
1: Okay.
2: Allee, daar kijken we vooral ook beide naar uit, Tyler the Creator. Dat heeft hij mij leren kennen, de omgekeerde wereld.
1: Okay.
2: Maar ja, hij vooral die twee. Ikzelf ook op Underworld en vele anderen. Maar dat is eigenlijk ons hoofddoel. Die twee wil ik toch zeker dat hij wil zien.
1: Okay,
2: dus ja, we hebben er ook voor gekozen. Omdat dat op 2 aparte dagen is, dan kun je beter combi gaan.
1: Ja, en combi, waar slaap jullie dan op de camping met een 12-jarige?
2: Nee. Ik ietsje verder, toch wel enkele kilometers verder heb ik een Airbnb gevonden. Omdat ik daar niet zag zitten en hij denk ik vooral niet met zoveel duizenden mensen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik denk iets te veel prikkels voor hem, maar ook hij is nog jong. Dat hij dat zelf meemaakt als hij wat ouder is. Als hij met zijn vrienden op een camping kan zitten.
1: Het is dat. Zijn leven is nog lang. Dat is voor als hij 16, 17 of 18 jaar is. En misschien niet meer met zijn papa gaat gaan. Maar het is kei leuk. Jullie gaan daar herinneringen maken voor het leven. Ik denk dat het voor jullie ook de eerste keer is dat jullie Joe zullen zien. Want die komt voor de eerste keer naar België.
2: Ja.
1: Gaan, maar het is kei leuk. Jullie gaan daar herinneringen maken voor het leven. Ik denk dat het voor jullie ook de eerste keer is dat jullie Joe zullen zien. Want die komt voor de eerste keer naar België.
2: Ja.
1: Kijk, ik ga hem
2: draaien. Kijk, ik ben naar bed. Ja. Maar ik heb hem ook gezegd dat voor het nummer, dat zijn bekendste

0: meisjes aan het mik willen zijn, vergeef mij.
1: Ah, nee. Ja, super. Dat is heel goed. Dankjewel.
0: Timon, ik wens jullie een zalige pukkelpop. En hier is Joe met dat bekendste nummer End of Beginning. Veel plezier daar.
1: Dankjewel. Voor jullie ook.
0: Dank u. Ja. Life is music.
2: Studio Brussel.

0: Nog 1 week tot Pukkelpop. Ja, dat is echt wel waar we naar uitkijken. Nu dag Annelies uit Hulshout.
1: Hallo.
0: Vertel eens, waar ben jij op dit moment? Het klinkt ergens onderweg.
1: Wij zitten in...
2: Luxemburg.
1: Wij komen van het zuiden van Frankrijk. We zijn onderweg naar huis.
0: Oké, onderweg naar huis van vakantie en meteen alweer leuke plannen, want jullie gaan naar Pukkelpop.
1: Ja, volgende week zondag gaan we naar Pukkelpop. Mijn dochter en ik en een vriendinnetje van de dochter.
0: Amai, en jouw dochter, hoe oud is ze?
1: Ze wordt 16.
0: Oké. En jij dacht, we gaan samen naar Pukkelpop...
1: En zij mocht een dagje kiezen, want ik was ook 16 mijn eerste keer. En ik vond het een moment om het festival te introduceren.
0: Dat is de max. Ik was ook 16 jaar toen ik voor de eerste keer naar een festival ging. En het was ook Pukkelpop.
1: Kijk, oh,
0: ja, en kijk eens nu. Ik doe ze nog altijd, al die festivals, al die Belgische festivals. Waarom heeft ze gekozen voor... Welke dag? Ik ben het even kwijt.
1: Somber.
0: Ah, voor Somber.
1: Eigenlijk de hele dag, de main stage is haar ding, maar Somber was haar grote droom om die echt eens te zien. Hè,
0: ja. En welke bands gaan jullie nog allemaal zien?
1: Ja, main stage vooral denk ik dan. Bazaar, Sarah Larsen, Tyler the Creator.
0: Inderdaad. Een zeer gegeerde dag. Ik zie dat er ook nog heel veel mensen tickets zoeken. De Pukkelpop is natuurlijk helemaal uitverkocht. Waarom zijn ze zo'n grote fan van Somber, jouw dochter en haar vriendinnetje?
1: Goh, ik denk zijn charisma en de teksten. Hè, schrijft ze dan ook zelf, denk ik. Want ik ben niet zo helemaal zelf op de hoogte, maar ik denk vooral ook de teksten.
0: Ja, oké. Okay.
1: De sfeer die hij creëert.
0: Het is keileuk. Ik ga jullie daar al eens mee naartoe nemen terwijl jullie rustig naar huis rijden. Een live versie van het nummer Undressed. Zit die dochter daar bij jou in de auto?
1: Ja, want dat is Josje haar favoriet nummer trouwens.
0: Dat is keigoed. Dat is zalig. Josje, okay.
1: Leuk, hè? Ja.
0: Ja, mama. Moest je nu echt met de radio bellen?
1: Genant, mama.
0: Maar nee, het is keileuk. Veel plezier op Pukkelpop met Somber. En tot daar misschien, hè.
1: Dankjewel.
0: Bye. Life is music. Studio Brussel.

0: Het kind van Fuse viert zijn 5e verjaardag. Op 14 en 15 augustus onder de iconische bruggen van het Vijverspark in Brussel. Het decor voor topacts als Malgrab en UFO, Fjaak en Goldie. Met officiële afterparties in Fuse. Tickets en info, xrds.be. Samen met Brus en
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuwen onze teams naar de overwinning.
3: This is our ground. This is our ground.
2: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

Ik moet mij inhouden om niet mee te brullen met deze Lost Boys. Nog 7 uur en dan zit ik met mijn koptelefoon rechtop in bed, geduldig te wachten tot die overige 15 songs van het nieuwe Phoebe Bridgers album tevoorschijn komen. Deze ene song die hebben we al gekregen, Lost Boys, echt de comeback en de aankondiging voor haar derde album, Lost Weekend. En ik ben niet de enige dat er ongelooflijk hard naar uitkijkt om nieuwe muziek van haar te horen, om haar terug live te zien. Ze is een van de meest intrigerende en invloedrijke songwriters van haar generatie. En vooral, we mogen niet vergeten, Phoebe Bridgers is al meer dan 10 jaar bezig. 32 jaar is ze, bijna volgende week. Ik heb 3 nummers die haar carrière in dat decennium getekend hebben. 2017, daar zitten we nu. Weet je deze nog?

die een prachtige debuutplaat op de wereld loslaat met dit nummer op, hè, Motion Sickness. Het is niet haar eerste release, maar wel echt de song die ervoor gezorgd heeft dat ze doorbrak in de indie rock scene. Ze is dan 22 jaar, heel jong, amper 4 jaar klaar met het middelbaar. En dan 3 jaar later gaat de wereld op slot, 2020. Wij zitten met z'n allen in ons kot, in onze huizen. En Phoebe Bridgers, die lost daar plots een tweede plaat. Dus ook het nummer Kyoto en het nummer Garden Song. En I Know The End, ongelooflijk veel straffe muziek op het album Punisher. En dan gebeurt het, hè. Ze breekt wereldwijd door. Het is echt een stem die scoort bij het grote publiek. Niet alleen dat, ze wordt genomineerd voor Grammys. Ze richt haar eigen platenlabel op. Ze produceert ondertussen ook nog voor andere artiesten. En Boy Genius, die supergroep die ze heeft opgericht met Lucy Dacus en Julian Baker, die bestaat op dat moment ook al. Maar het is pas 3 jaar later, in het jaar 2023, dat ook dat project van Phoebe Bridgers compleet ontploft.

0: Wat een plaat. The Record van Boy Genius. Het is een schot in de roos. Het is nog niet zo lang geleden. Hè. Not Strong Enough. Dit nummer, daar kregen ze een Grammy voor de beste rocksong. Ze hebben daar nog wel wat Grammys binnengehaald. Op dat moment is Phoebe Bridgers ook echt een van de meest gevraagde indie- en popstemmen. Werkt echt samen met grote namen, met Taylor Swift, met SZA, met de 1975. En dan is het plots stil. Echt een mic drop van Boy Genius. En zeker ook van Phoebe Bridgers. We hebben even niks te horen gekregen van haar, want ze heeft zich op zichzelf gefocust. Ze is haar vader verloren. En het omgaan met extreme roem heeft ook een beetje zijn tol geëist. Maar eigenlijk is ze ook bezig aan nieuwe muziek. Wij weten dat nog niet. Het is deze zomer dat ze daar plots mee op de proppen kwam. Vannacht om 12 uur is die gloednieuwe plaat van Phoebe Bridgers daar. We hebben daar al veel goede dingen over gelezen. Van recensenten die hem wel al hebben mogen horen. Alex G gaat erop meedoen. Bo Burnham gaat erop meedoen. De zanger van Kies zou er misschien ook iets mee te maken hebben. En 5 december komt ze er ook mee naar Vorst Nationaal. Jongens, ik ben super zenuwachtig. Binnen 7 uur ga ik luisteren. Ik hoop jij ook. Morgen praten we er verder over.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de nummer 1
1: in de afrekening.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Life is music.

0: Goedemiddag, het is 5:00.
1: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
2: Er is een goudschat gevonden in Dendermonde. Werknemers van een bouwfirma hebben tijdens renovatiewerken verschillende goudklompen en gouden munten gevonden. Het goud zat in een kist die ingemetseld was in de muren van een kelder in het gebouw van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk in Oost-Vlaanderen, waar de werken bezig zijn. De waarde wordt geschat op zo'n 9 miljoen euro. De werknemers van de bouwfirma contacteerden direct de politie, zegt Hanne Ollevier van het parket.
3: In eerste instantie moet de politie dan het goud eigenlijk veiligstellen. Dus ze hebben dat in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. En wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
2: Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud zal mogen houden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt 73 euro per jaar meer voor elektriciteit en 290 euro per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Of je de prijsstijging zelf meteen gaat voelen, hangt af van verschillende dingen, zeggen ze bij de nutsregulator die de cijfers heeft onderzocht.
4: Als je deze maand een nieuw contract sluit, dan zal je meteen de impact van die hogere prijzen voelen. Als je een bestaand contract hebt, dan hangt het ervan af welk type contract je hebt. Als je een vast contract hebt, dan blijft de prijs gedurende de looptijd van dat contract onaangepast. Als je een variabel contract hebt, dan worden de prijzen per maand of om de 3 maanden aangepast.
2: De oorzaak van de piek zijn nog altijd de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. Die zorgen er ook voor dat benzinetanken morgen opnieuw duurder wordt. Voor een liter benzine 95 betaal je vanaf morgen maximaal 1,94 euro. Dat is 7 cent meer dan vandaag. En voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij.
5: Wow, fantastisch.
6: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition.
5: Het is echt zo veel kleuren. Het is echt wow, hier zo mooi en indrukwekkend.
2: Je hoort het. De mensen op de Grote Markt van Brussel zijn onder de indruk, want daar is opnieuw een bloementapijt aangelegd. In totaal komen er meer dan 700.000 bloemen aan te pas en zijn er 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt.
7: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden, maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is en dan halen we het weg en het zal nooit meer terugkomen. En dat is net de sterkte van Ephemeral Art.
2: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. Het is nog nooit zo warm geweest op een 13 augustus als vandaag. In Ukkel werd het 32,2 graden. Ook morgen wordt het erg warm tot 36 graden. Zaterdag iets koeler met mogelijk wolken en wat regen. Zondag blijft het droog bij 28 graden.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dan ook traag naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten erbij. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werk in Rumst ook 25 minuten erbij. Op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel 10 minuutjes vertragen. Dan ook naar Brussel op de E19 10 minuten tussen Kontig en de Werk in Rumst. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven op de E40, 10 minuten bij de werken in Bertem. En verderop richting Lummen op de E314, 10 minuten tussen Heverlee en Rotselaar. En op de N16 naar Willebroek ook een half uurtje aan de werken in Temse.
8: Studio Brussel.
9: Brussel. De France.
0: Zeg, ik heb hier ook een goudschat gevonden. Het zijn 2 schatjes eigenlijk. Amélie Lens en Angèle, de hotshot komt eraan. En we spelen de festivalroulette. Ja.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music. And I know.

0: wel een beetje geprikkeld door dat nieuws. Arbeiders stuiten op verborgen goudschat ter waarde van 9 miljoen euro. Moest ik een arbeider zijn in Dendermonde, ik zou misschien wel een goudstaaf in mijn broekzak steken. Of hoe werkt dat? Goedemiddag. Zeg, wat een donderdag. Het is dan ook nog eens gigantisch warm vandaag. Absoluut geen loopweer, maar er zijn wel heel veel luisteraars die onze hotshot bekroond hebben tot een ideaal loopnummer. Qua tempo, qua vibe, qua motivatie. De titel is dan ook Run van Angèle en Amélie Lens.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Amélie Lens en Angèle, Run.
3: Hallo, ik ben Amélie Lens.
4: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot op Studio Brussel.
5: Op Studio Brussel. Life is

0: Festivalroulette.
1: Buongiorno. Wie wil er vandaag draaien aan onze prachtige festivalroulette? Er komen geen festivaltickets uit. Dat is voor straks. Als Pukkelpop op bezoek komt in de festivals en om 8 uur, dan valt er misschien wel iets uit de bus of zo. Wat er uit mijn festivalroulette komt, is live muziek van op een Belgisch festival ook heel leuk. Het is een gokspelroulette, dus het lot van de playlist ligt dan in jouw handen. Ik zou het fantastisch vinden mocht jij vandaag eens willen meespelen en draaien aan de festivalroulette. Dus stuur mij een berichtje in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
0: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Aldi,
1: zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

0: Mind Too Deep van Sum 41. Ik hoop dat jij klaar bent en een beetje goesting hebt in live muziek van op de festivals. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Goedemiddag, dag Wout.
2: Hallo, Wout, goedemiddag.
0: Jij bent een echte festivalganger, hè?
2: Een klein beetje, een klein beetje. Niet zo extreem.
0: Oh, maar je hebt toch al een paar mooie festivals gedaan en er staan er toch nog op de planning. Hoe ziet jouw zomer eruit, Wout?
2: Ja, ik ben naar Rock Olmen geweest. Echt een aanrader, niet zo groot. Ik ben zelf ook van Olmen. En Rock Herk.
0: Zalig.
2: Ben ik al geweest. Ja.
0: Twee hele gezellige festivals, maar toch wel met een mooie line-up. En volgens mij...
2: Inderdaad, inderdaad.
0: Ja, je zal daar dan Jan en Alleman kennen op Rock Olmen. Dat is ook leuk.
2: Ah, wel. Ja. Zelf heb ik geholpen met de opbouw en zo, dus...
0: Oké, de Max. En wat staat er nog op de planning? Pukkelpop?
2: Pukkelpop, ja. Klopt. Daar ga ik wel nog heen. Voor de rest niks. Misschien nog een impulsief festivaletje, maar... Pukkelpop ga ik zeker heen.
0: Ja, combi op de camping. Naar welke artiesten kijk jij het meeste uit?
2: Naar welke artiesten? Underworld kijk ik wel echt naar uit. En Florence and the Machine natuurlijk. Ja. Dus... En ik ben benieuwd naar, ja.
0: Oké, maar zalig. Leuk dat jij daar 4 dagen gaat rondhuppelen. We spelen de festivalroulette. Dat is een heel simpel spel. Jij mag draaien eraan. En er komt muziek uit. Als je het goed vindt, Wout, dan speel ik het gewoon. En als je zoiets hebt van, oei nee, dat is wel echt niks voor mij, dan draai je nog een keer. Je hebt 3 kansen en we kunnen niet terug.
2: Ja, oké.
0: Oké, we gaan eens kijken of er iets tussen zit voor jou. Dit is de eerste.

0: zou worden als Underworld jouw ding is, dan ben je misschien ook wel blij met Chasen Status en Stormzy Backbone. Zeg je ja, wat? Of wil je nog eens doen?
1: Ik ben toch benieuwd naar de volgende.
0: Ik snap het wel hoor.
1: Ja.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows. Die wordt het. Ben je daar blij mee, Wout?
1: Ja, toch wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik zal het ermee moeten doen, dus.
0: Dat is zo. Je moet het ermee doen.
1: Geen slecht liedje.
0: Oké. Okay. Wout, ik wens jou veel plezier op Pukkelpop. Dat vooral. En wie weet komen we elkaar daar tegen.
1: Dank je wel.
0: Salutjes, hè.
1: Oké. Okay. Joe. Studio Brussel.
0: De festivalzender. Ik hoop dat jij blij bent met deze No One Knows. Wout is ook blij, hoor. En ik ook. Queens of the Stone Age.

zijn weer naar de Lage Landen vertrokken, naar huis, vorig weekend nog op onze festivals. Ik heb nog veel muziek voor jou. We vieren trouwens de verjaardag van de debuutplaat van Eels. Ik heb muziek van Kasabian dat eraan komt en dit is Charlie XCX. Muziek van op haar nieuwe plaat, Camera.

0: Joji komt naar België met een nieuw album en een spectaculaire liveshow. Op donderdag 27 augustus in Forst Nationaal Brussel. Duik in de melancholische wereld van Joji. Tickets en info, livenation.be. Joji in concert, samen met Studio Brussel.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Hey.

Zijn er hier mensen die graag boeken lezen? Ik heb een hele leuke tip voor jou. En daarvoor moeten we het eerst even hebben over het debuutalbum van Eels. Beautiful Freak is vandaag 30 jaar geworden. That is why I love you. Beautiful Freak. Beautiful Freak. Ken je ongetwijfeld van de titeltrack Beautiful Freak of van het nummer uit Shrek? Uit de eerste film. My Beloved Monster, dat is het nummer waarop Fiona en Shrek in zwijm vallen voor elkaar en door de moerassen en de bossen crossen. 30 jaar geleden kwam die plaat uit, waarmee hij dus ook zeer veel harten heeft veroverd. Het mijne absoluut ook. Maar dat heeft hij dus ook gedaan met zijn boek, Mark Everett. Hij heeft een boek geschreven, Things the Grandchildren Should Know. En ik wil misschien van het moment gebruik maken om dat boek nog eens te tippen. Het is zomervakantie, je hebt misschien wel tijd om te lezen. Het leuke is ook, je moet geen gigagrote Eels-fan zijn om het graag te lezen, maar je zal er misschien wel een worden. Dus Things the Grandchildren Should Know is een zelfgeschreven biografie, autobiografie van Mark Everett, de frontman van Eels. Sowieso is het een prachtig idee, vind ik, om een boek te schrijven voor je nageslacht. En dan denk ik ook, ja, waarom wachten tot je oud en versleten bent? Zeker in het geval van Mark Everett viel er toen in de jaren nul, toen het boek uitkwam, al heel veel te vertellen. Hij heeft zijn levensverhaal dus opgeschreven. Het is een tragisch verhaal over zijn moeilijke jeugd, over opgroeien in een nogal excentriek gezin. Hij schrijft over het verlies van zijn papa, van zijn zus, van zijn mama. Maar hij doet dat echt op een hele grappige en eigenzinnige manier. Het is heel leuk geschreven. En bovenal voel je ook zijn noodzaak om muziek te maken. Je leest eigenlijk dat muziek maken zijn leven heeft gered. En hij heeft er natuurlijk eigenhandig een carrière mee uitgebouwd met al die nummers die hij dan geschreven heeft. Dat lees je dus ook in dat boek, hoe hij met zijn cassettes in zijn autootje met zijn eigen songs tot bij de platenlabels rijdt. En je krijgt ook heel veel zin om naar de muziek van Eels te gaan luisteren. Dat gaan we ook doen. Van op die debuutplaat die dus vandaag 30 jaar is geworden. Maar als je het boek wil lezen, het is een leestip. Things the Grandchildren Should Know van Mark Everett.

Clooney met Free Your Mind. Alsjeblieft, hè, want het is bijna 6 uur. Nog een kleine 10 minuutjes. Ze is 20 jaar. Ze heeft net haar debuutplaat op de wereld losgelaten vlak voor de zomer. En ze staat ermee op Pukkelpop. En ze is eigenlijk ook de dochter van... Nu heb ik die plaat hier weggegooid. Verdorie, Pien Lefranc. Einde werkdag, ook voor mij. Ik heb Violet Grawl natuurlijk.

aan alle Warriors Unite. Want zo meteen vanaf 6 uur komt Thaïs opnieuw bij jou zitten in de festivalzender op Studio Brussel. En het wordt, al zeg ik het zelf, een hele mooie avond met Pukkelpop-programmator Eppo Jansen op bezoek. Die komt het hebben over de line-up waar deze Turnstile onder andere op staat. En je hebt misschien ook nog wel een ticket bij of zo. Ik weet het niet. Daarvoor zal je moeten luisteren. Dit is Never Enough van Turnstile. Money for me.

0: Peter de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is een goede avond met Armin de Maat.
5: Elektriciteit en aardgas waren in de laatste 3 jaar nooit zo duur. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Het idee van overloop van de nutsregulator die de cijfers heeft onderzocht, legt uit hoe dat komt.
6: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
5: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijke slachtoffer is van de brand in een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Ook over de oorzaak van de brand is er nog niets meer geweten. Er zijn wel vermoedens dat het om kwaad opzet gaat, zegt Christophe Aerts van het parket.
7: Een van de dingen is de hevigheid van de brand. Zoals ook op beelden te zien is, is de brand heel hevig geweest. Is het ook een overslaande, uitslaande brand geweest. Dus dat is toch wel heel opvallend. Dat is ook de reden waarom er een onderzoek loopt. Maar de branddeskundigen moeten natuurlijk doen met de puin die is overgebleven. En dat is natuurlijk niet zo evident. En hij heeft even tijd nodig om dat onderzoek goed en grondig te kunnen voeren.
5: Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Moroccan Oil is van oorsprong een Israëlisch bedrijf en was al 6 jaar hoofdsponsor. Sinds de oorlog in Gaza werden steeds meer vragen gesteld over de samenwerking tussen het bedrijf en de EBU. Dat is de organisator van het Songfestival. Critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen aan het Songfestival dankzij het geld van de hoofdsponsor.
8: Ik ben een hele grote fan van dahlia's en er is echt zoveel kleuren.
9: Het is prachtig gedaan, hè? Daar moet al uren werk in gestoken zijn. Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wat werk dat daaraan is om daarvan iets te maken dat op iets trekt. Dat is niet zo simpel.
5: Ja, de mensen op de grote markt van Brussel zijn onder de indruk, want daar is opnieuw een bloementapijt aangelegd. In totaal komen er meer dan 700.000 bloemen aan te pas.
10: Het zijn Mexicaanse dahlia's. Wij hebben daar niets aan moeten doen om die bloemen toch bloeiend te krijgen. Bijkomend voordeel is dat deze dahlia warmteresistent is. We hebben enkele jaren geleden gewerkt met begonias, maar met ja, de climate change moeten wij toch ook gaan kijken wat we doen. En de dahlia is gewoon beter voor deze temperaturen dan de begonia.
5: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. Vanavond en vannacht 21 graden, morgen zonnig en warm met temperaturen tot 36 graden. Zaterdag meer wolken met kans op regen en onweer. Het blijft wel warm tot 29 graden.
11: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
11: Thaïs van Beurum.
4: Het is officieel nog maar 1 week tot Pukkelpop en ze komen af straks hier in de festivalzender. Maar dit uur heb ik eerst nog een festivalpakketje van Bol te geven.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: 25 september krijgen we dat nieuwe album Stray Dogs in handen van Nothing But Thieves.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Donderdag vandaag, een hele goede avond. Het is 13 augustus en dat wil zeggen dat je vanaf morgen naar Zeebrugge kan voor Weekend Dance of naar het Vijverspark in Anderlecht voor die tweedaagse rave van Crossroads. Overmorgen is het ook Pukkelpop Downtown, gratis en voor niets in Hartje Hasselt. Waar kunnen we jou vinden dit weekend? Laat mij dat nu even weten in de app van Studio Brussel, heel benieuwd naar. En dan is het natuurlijk ook aftellen, want over exact 1 week zijn die deuren van Pukkelpop net open. 4 dagen lang feest met al die dikke artiesten van op die line-up in Kiewit. En om 6 uur stipt worden de eerste plaatjes daar opgelegd door onder andere Disco Hans in de Boiler Room en Hoge Druk in de Boot. En later op de avond volgen nog Lenny Lenny, Alice May en Nona van Brakel en ook Deus. En vrijdag is het dan tijd voor die eerste headliner van dit jaar. Youngblood, die gaat daar de mainstage afsluiten. En op zaterdag, dan is het aan Florence and the Machine, eindelijk. Nadat ze in 2023 noodgedwongen moest cancelen, staat ze er dit jaar dus wel. In februari stond ze nog in ons land in de AFAS-dome met dat nieuwe album Everybody Scream. Dat kwam heel toepasselijk uit op Halloween vorig jaar. En iedereen zal wel serieus meescreamen en zingen met die Florence Welsh op die weide in Kiewit zaterdag volgende week. The dog days are over en het aftellen naar het inademen van die Kiewitse lucht is begonnen. En straks om 8 uur komen ze af trouwens en gaan we het hele uur lang alles over Pukkelpop ontdekken. En ze hebben misschien nog wel een duo-ticketje mee, who knows. Hoe hard kijk jij er naar uit? Al je enthousiasme in de app van Studio Brussel, alsjeblieft.
1: De festivalzender!
2: Studio Brussel.

Boots away.

John Summit kan je dit jaar ook zien op Pukkelpop. En je kan het misschien al raden waar. In de boiler natuurlijk. Straks ga ik onze goede vrienden van Stone nog eens draaien. Want zij zijn wij zijn even grote fans van hen als zij van ons. Dit is ondertussen Steve Lacy met Oh Yeah van op zijn nieuwe plaat die op 17 juli uitkwam. Dit nummer zit ook in de nieuwste Spider-Man film trouwens. Oh Yeah.

0: is op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: IKEA-tip van de week.
2: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
6: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
5: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Life is music. Studio.

0: houdt megahard van België na Cactus, Werchter, Rock Zottegem, Rock Olme en een secret session op de Gentse feesten deze zomer, vindt je ze dus ook nog op Kramrock in september.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Gisteren en vanavond kon je dan weer Goose checken in het OLT Rivierenhof. Gisteren was dat uiteraard een extra speciale met die eclipse. Ze hadden zelfs gratis eclipsebrilletjes voor iedereen die erbij was daar. Het tijdschema werd ook aangepast zodat iedereen de tijd had om te kijken naar die zonsverduistering. Ze stonden deze zomer ook al op verschillende festivals, zoals onder andere Cactus Festival. En gisteren dus voor het eerst ook in OLT Rivierenhof in Antwerpen. Vandaag opnieuw. En iedereen die erbij is, heeft geluk, want de show is anders dan de festivalshows.
3: Deze zomer hebben we een aantal festivals gespeeld die super waren. Maar dat zijn meestal wel beperkt in tijd. En nu nemen we effectief onze tijd, omdat het onze eigen shows zijn. Dus we steken er wel iets anders in dan dat we deze zomer al hebben gespeeld. Aan de attente luisteraar om te horen wat het is.
0: Kijk eens aan, laat het mij dus weten hoe die show klinkt en eruit ziet als je gaat. Ik ben heel benieuwd. Je kan ze ook nog zien op Kramrock op 5 september trouwens. Dit is British Mode.
1: De festivalzender.

0: Generation en Young Lean met Storm 2. Mark stuurt hier in de app een mooie foto van het OLT Rivierenhof tijdens de eclipse gisteravond. Merci, Mark.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Sam Huibrecht kan je kennen als Pegassi. Gisteren kwam er een hele fijne post op zijn Instagram, want hij kondigt daar zijn allereerste EP aan. Ascension zal het heten en het dropt op 4 september al. Er staat zelfs al een fragmentje van de titeltrack op Instagram. Ja, Pegassi, zo kennen we hem, gaat voor hard, harder, hardst. En zelf zegt hij over die EP, Ascension, dat het een de upliftende en harde energie

gecombineerd met orkestrale invloeden. Daar houdt hij van. En deze track die komt volgende week vrijdag al uit. Recent bracht hij ook al een nieuwe single uit. Slow Down, die komt niet op die EP, maar daarop zingt hij voor het eerst. En ook op die EP staat een track waar we zijn eigen vocals op mogen verwachten. Heel benieuwd dus. Na Tomorrowland staat hij volgende week zaterdag in de boiler van Pukkelpop. Benieuwd of we daar ook al nieuw materiaal horen. Ik hoop van wel. Knetterhard wordt dat zeker. Ik ga nu zijn remix van Strangers draaien.

0: Cute gaat in het najaar op veroveringstour in het buitenland. Maar in september kan je ze nog zien op Krammerok. En anders zal het in ons land pas voor 25 maart zijn volgend jaar. In die grote arena-show in de Lotto Arena.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ik weet niet of jij binnenkort nog een festival op de planning hebt staan. Dit weekend kan je, kan je naar Pukkelpop Downtown, Weekend Dance of Crossroads. Volgende week is er Pukkelpop. En dan is er later nog genoeg om uit te kiezen. Krammerok, Camping Kitsch, Maanrok, Leffingen, Leuren, Voodoo Village of Bomboklat. You name it, er zijn genoeg festivals in ons land. Maar het kan goed zijn dat je nog iets kan gebruiken voor op die weide of op de camping natuurlijk. Een vers stoeltje, een nieuwe outfit of wat glitters. En glitters die behoren toch tot mijn essentials op de festivals. Maar dus, wil jij graag een last minute pakketje van Bol winnen? Dan moet je hier zijn. Over een paar minuutjes al. We gaan een spelletje spelen waarbij je zo'n last minute festivalpakket van Bol kan winnen. Wat je daarvoor moet doen, dat is Bol sturen in de app van Studio Brussel, nu. En dan speel je straks misschien wel een spelletje op de radio. Tot zo.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be. Deze week kom je bij Spar voor...
7: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Het pijnlijk moment hiervoor in Jov. Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het...
10: Eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho, ho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
12: Yes.
11: Esso. Omdat elke rit telt.

0: Silent Running met Gorillaz op Rock Werchter dit jaar.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een heerlijke donderdag is het en ik ben blij dat ik twee mooie spelers aan de lijn heb hangen voor dat festivalpakket van Bol, waar één van beiden mee aan de haal gaat. Dag Michiel.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Ik ben heel blij dat jij meedoet vanavond, Michiel. Heb je deze of volgende week een festival op de planning staan?
2: Nee, eigenlijk.
0: Oh, maar wat heb je dan nog nodig?
2: Ja, maar er zit nog wat aan te komen. Ik zal nog wel iets regelen om met hen bij te zijn.
0: Ah, dan ben ik blij. Dat is goed om te horen.
2: Ja,
0: kijk, wat niet is, kan nog komen. Absoluut. Michiel, je bent speler 1, want jij stuurde eerst in onze app. Maar je hebt ook een tegenspeler. Dag, Kira.
3: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Blij dat jij meedoet ook voor dat festivalpakket. Je bent speler 2. Kan jij het pakket gebruiken voor Pukkelpop of zo binnenkort?
3: Ja, ik vertrek volgende week naar Pukkelpop inderdaad.
0: Ah, kijk eens, dat is heel goed. Staan er nog dingen op jouw verlanglijstje?
3: Wat gadgets voor het festival. Misschien wat leuke glitters, wat leuke waaiers, nieuwe stoeltje.
0: Ja, voldoende om in dat...
3: die we kunnen gebruiken.
0: Ja, voldoende om in dat pakket te steken. En glitters zijn echt een must, ik vind dat ook. Ik mag dat pakket sowieso naar een van jullie twee opsturen. Naar wie, dat gaan jullie eigenlijk zelf bepalen. Want jullie gaan een plezant spelletje spelen. Jullie kennen het misschien al. Het is, ik ga naar een festival en ik neem mee. Je begint telkens met, ik ga naar een festival en ik neem mee. En dat vul je dan elk om de beurs aan, dat lijstje, met telkens één nieuw item. En je herhaalt daarbij telkens de volledige zin van jouw tegenspeler. Jullie krijgen voor dat spelletje samen 1 minuut. Maar er zijn nog een paar extra regeltjes. Als je fout antwoordt of een item vergeet op te sommen, dan is het spel meteen gedaan en dan wint de andere speler. Lijkt me logisch. We spelen op snelheid, dus treuzelen mag niet. En je moet zorgen dat je niet aan de beurt bent als de minuut voorbij is, want dan wint de andere speler. Dus hoe sneller je speelt, hoe beter. Als jullie er klaar voor zijn, dan gaan we beginnen. Michiel, jij begint met ik ga naar een festival en ik neem mee. Zien jullie het zitten?
2: Ja.
0: Kijk goed. Kijk, we gaan eraan beginnen. 3, 2, 1 en de klok gaat starten.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier.
3: Oké, ik ga naar een festival en ik neem mee bier en glitter.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier, glitters, tandpasta.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier, glitter, tandpasta en een pet.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier, glitters, tandpasta, een pet en water.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier, glitter, tandpasta, pet, water en een waaier.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier, glitters, tandpasta, pet, water, waaier en wat bekers.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier, glitter, tandpasta, pet, water, waaier, bekers en een zonnebril.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee bier, glitters, tandpasta.
0: Het is voorbij, de minuut is om. Michiel, jij was nog aan de beurt. Dus dat wil zeggen, Kira, jij gaat aan de haal met dat festivalpakket.
3: Super, heel blij mee.
0: Goed gespeeld, het heeft nog bijna nooit zo lang geduurd. Dus echt heel goede spelers, merci daarvoor. Helaas, voor Michiel gaat Kira naar huis met het festivalpakket. Het spijt me, maar je gaat wel nog een festival vinden waar je naartoe kan, dat komt wel goed. En voor Pukkelpop, Kira, jij gaat daar nog een dik festivalpakket voor kunnen bestellen.
3: Oké, heel blij mee, dankjewel.
0: Kijk, merci om mee te doen allebei. Geniet van jullie avond, geniet van de zomerplannen. En jullie gaan alle twee kunnen genieten nu van de plaat van Another. Die heeft gedraaid op de trouw van Dua Lipa, legendarisch. En die staan zondag gewoon op Weekend Dance. Dus, goeie avond, hè. Merci, hè.
2: Ja,
3: goeienavond.
1: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: So Nice van Another. Dat festivalpakket is ook nice van Bol. En daar is Kira mee aan de haal gegaan zo net.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Nu krijg je van mij nog Jay Bernard. Hij komt met nieuwe muziek binnenkort. En op 5 september speelt hij een van zijn enige festivalshows op Krammerock. Dat wist hij mij hier te vertellen in onze show even geleden.
3: Krammen wordt de eerste keer dat we naar buiten komen terug als live act. Dus ja, we kijken er vrij naar uit, ja. Maar nu is er één nummer uit. Komt er meer aan. Het was vooral achter de schermen allemaal dat we nu hard aan het werken zijn. En de tour is pas voor december. Dan gaan we terug de baan op door Europa. Dus het wordt een voorproefje.
0: Kijk eens, een voorproefje op Krammerock. En in januari komt hij nog naar de AB met die nieuwe muziek, die tour. Dus ik ben benieuwd. Heel blij met deze alvast. 4 in the morning.
1: De festivalzender.

0: Jay Bernard kan je in september zien op Krammerok dus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: En straks mag ik hier in de festivalzender nog eens die nieuwe muziek draaien van Royal Blood. En ik kon met hen spreken over die nieuwe plaat. En dat woord wild, dat kan ik je zeggen. En om 8 uur komt Pukkelpop ook langs. En ze brengen misschien wel nog een ticketje mee. Tot zo in de festivalzender.
1: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
3: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
5: Dat ik ook niet.
1: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
3: Er is een voor- en een na-Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
6: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Een hele goede avond. Het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Meijt.
10: Elektriciteit en aardgas waren de laatste 3 jaar nooit zo duur. Een gemiddeld gezin in Vlaanderen dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt 73 euro per jaar meer voor elektriciteit en 290 euro per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Het idee van overloop van de nutsregulator, die de cijfers heeft onderzocht, legt uit hoe dat komt.
11: Er is het conflict in het Midden-Oosten, dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
10: Wie een variabel contract heeft, zal de stijging voelen. Wie een vast contract heeft, niet. De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt het waterpeil van in de Maas goed in de gaten, nu het water zo laag staat door de droogte. Vivacqua levert het drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten. Ze hebben een fabriek in Taillefer bij name, waar het water uit de Maas wordt gehaald, zegt Saar van der Plaatsen van Vivacqua.
12: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum, waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen, waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
10: In Dendermonde is een goudschat gevonden. Arbeiders hebben tijdens renovatiewerken verschillende goudklompen en gouden munten gevonden. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW. Dat is het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De waarde wordt geschat op zo'n 9 miljoen euro. Of het goud naar het CAW gaat, moet nog onderzocht worden, vertelt CAW-voorzitter Geert Helaert.
13: De politie liet ons direct weten van dit kan gerust wel een paar jaar duren. Dat onderzoek en dergelijke meer, enerzijds twee, ja, voor hetzelfde geld is het niet van ons. Dus we zijn ons momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg. En we zijn vooral blij ook dat het ondertussen wel in veiligheid is.
10: Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Luca Onvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won. Onvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste seconde. Dat is een nieuw Belgisch record. Vanavond en vannacht 21 graden, morgen zonnig en warm met temperaturen tot 36 graden. Zaterdag meer wolken met kans op regen en onweer. Het blijft al warm tot 29 graden.
5: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
5: Thaïs van Beurum.
0: Als jij zat te wachten op nieuwe muziek van Royal Blood, dan kan ik die wens inlossen dit uur. En ik mag Silver ook nog eens draaien. Dus het wordt alleen maar beter.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Superfans van Editors werden verwend het jaar, want je kon ze zien op Lokerse feesten, Cactus Festival en Suiker ook deze zomer.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: En het is aftellen naar al die festivals dit weekend. Weekend Dance, Crossroads en Pukkelpop Downtown. En het is ook nog maar één weekje en dan kan je al naar Pukkelpop. Ik heb letterlijk kribbels in mijn buik als ik daaraan denk. Ik zie die wapperende vlaggen op die weide in Kiewit al keihard voor mij. Straks komen Eppo en Frederik ook van Pukkelpop langs hier in de festivalzender. En ze komen niet met lege handen, denk ik. Dat kan ik al zeggen. Verder kregen we ook gisteren heel goed nieuws, want Royal Blood heeft hun nieuwe single 10 over 10 gelost. En ze kondigden ook de release van hun vijfde album aan. Dead Company zal die plaat heten. En het komt uit op 13 november. We weten ook al wat we mogen verwachten, want we konden met hen spreken hier op Studio Brussel over die nieuwe track en die nieuwe plaat.
2: We decided to just take a breather and think about what we wanted to do next. We lasted about as long as January. By that point, we were kind of, you know, hadn't played music together in probably the longest time ever. So yeah, by the time we got into the studio, we knew we wanted to make new music, but we didn't know what kind of music. In fact, we never really do. Yeah, by the time that rolled around, we were just so kind of pumped and full of energy. I think that excitement kind of made for some really fast and really heavy music. Probably the kind of heaviest music we've ever made.
0: Mogelijk het hardste album ooit van Royal Blood is. Prepare Yourself. Ze waren nogal terughoudend over het feit dat ze, of ze snel in België te zien zullen zijn. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Laat me ook vooral weten wat je van die nieuwe single 10 over 10 vindt in de app van Studio Brussel. Hier is hij dan. 10 over 10 van Royal Blood.

Ja, Dirk stuurt, amai, zo blij dat ze terug zijn. En Stijn zegt, goeie avond, Saïs. De nieuwe Royal Blood die past bij deze hitte. Royal Blood is dus helemaal terug met die 10 over 10. En in november krijgen we dus ook een nieuwe plaat, Dead Company, van Royal Blood. Morgen komt er dan weer een ander album uit. Van Jungle, je hoort het misschien al. Sunshine heet het. Ze komen dat voorstellen in Force Nationale op 31 oktober. Dit is Sunday Somewhere.

Dat was die Jungle met Someday Somewhere. En nu ga ik eentje draaien van niemand minder dan de Bossa. Of nee, van Kyo. Daar ging even iets mis. Maar geen probleem, we krijgen That's Me van Kyo. Hier op jouw radio. Een hele fijne avond.

Dit is de app. Wij wachten op boilerplaatjes. Lees Pegassi, Katama, Kiki, hashtag Pukkelpop, groetjes. We zullen beginnen met Southstar, Charlotte. Want morgen begint Crossroads. Dat festival onder het viaduct in het Vijverspark in Anderlecht. Je kan daar naar Malgrab of Southstar dus. Die draaien op die bridge stage. En als je nog niet uitgefeest bent na het festival, gewoon recht naar de views. Daar is de officiële afterparty trouwens. En dat feestje dat gaat door tot 8 uur 's ochtends. Dat is al goed richting die boiler van Pukkelpop, denk ik.

0: vallen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Pannenkoeken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de...

Altijd tof als je een verse kan toevoegen van de one and only Skepta op je hit. Kitsch Creek en Bloemengarten met Skepta dus. En die Good Genoeg. En als je graag een heerlijk, maar toch vibe rustpuntje nodig hebt op jouw donderdagavond, dan heb ik voor jou nog die drie Australische heren van Rufus du Sol. Zij zijn aan toeren in Noord-Amerika op dit moment. En ze spelen hun laatste show op 5 september. Ze hebben laten weten dat ze een pauze gaan nemen ook. En niet meer gaan toeren tot ze nieuwe muziek hebben. Dus dat kan wel een paar jaar duren, zeggen ze. Daarom krijg je van mij Inner Bloom, een van de meest gespeelde platen op Tomorrowland dit jaar. Dat zijn dus de volle 9 minuten en 30 seconden om te genieten van die Inner Bloom. Benieuwd hoe en waar jij gaat genieten van die topplaat? Een update in de app van Studio Brussel graag.

heerlijk toch? Innerbloem van Rufus du Sol. Mieke stuurt dat ze genoten heeft van die plaat in de notto. Zalig liedje, zegt ze. Wouter geniet deze keer thuis op het terras, maar meestal staat hij te dansen in het zonnetje in Alken. Anja zegt, oh, genieten. Oh my god, machtig zeg. Zalig gewoon. En Evelien zegt op onze laatste avond in Ibiza, perfect nummertje daarvoor. En Mark is in de tuin onder de boom met een zalig porto-aperitief gaan aan het genieten. Ja, dat zijn zeer goede plekken voor die inner bloom van Rufus du Sol. Maar ook voor die Westside Cowboy met Kickstones the Boys. Kon je zien op AFF en Rock Werchter. En over die shows werd er volop gesproken. Volgende week op 25 augustus komt

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot.
0: Amélie Lens en Angèle, Run.
2: Hallo, ik ben Amélie Lens.
3: Ik ben Angèle en mijn single is deze week hotshot op Studio Brussel.
2: Op Studio Brussel.
3: Life is

0: Mannekes.
1: Bompie.
0: Deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
3: Hoe maak je het? Samen met Gamma. Gamma. Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
4: Hey, wij zijn Waste. En je luistert naar Studio Brussel.

Doghouse. Misschien wel de naam van jouw tent op Pukkelpop volgende week. Doghouse van Waste. Nu krijg je van mij nog eentje van Ao. Hadden een mega drukke zomer. Ze stonden ook op de Lokerse feesten vorige week dinsdag. En zo klonken ze daar live met

Let's go! Want straks is Pukkelpop de gast hier in de festivalzender. Merel heeft er ook zin in, want ze speelt zaterdag op Pukkelpop Downtown en volgende week ook op Pukkelpop. Ik ben Camping Kitsch Club ongelooflijk dankbaar vanavond, want ik mag zilver draaien. Die staan daarnaast Reggie, Willy Sommers en de Cowboys op Camping Kitsch Club 2026. Op 22 augustus is dat in de Lange Munten in Kortrijk. Zonder verkleedkledij kan je niet binnen, dus begin maar al te zoeken naar de allerbeste new kids items in je kast. Ik heb nog spierwitte kousen en buffalo's die je mag lenen eventueel. Die heb je echt wel nodig tijdens deze Turn the Tide van Silver.

15 jaar Camping Kids Club op 22 augustus in Kortrijk. Het zotste feest van het jaar. Met Reggie, de Cowboys, Spreuteleuten, Willy Sommers, Ruben van Gucht,

0: Het
1: pijnlijk moment hier voor een jongen.
0: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
0: Gebeurt hier. Maar ook het
2: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
0: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: Het is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Volgens burgemeester Raf ter Winge van CD&V heeft de brandweer de brand intussen wel onder controle.
6: Op dit ogenblik lijkt het zo dat er eigenlijk de zaken onder controle waren en dat het huidige gebied dat nu in brand staat inderdaad omringd is door de brandweermensen en met ook de nodige versterking die zou zijn aangerukt zodat dat dit stuk nu wel degelijk kan beveiligd worden en dus verder kan nageblust worden.
5: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. In Montraken bij Gingelom in Limburg heeft dan weer een brand gewoed in een weide en een vlasveld. Enkele hectare zijn daar in de as gelegd. De brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar enkele woningen in de buurt. Het vuur flakkerde wel enkele keren opnieuw op door de wind, de droogte en de hitte. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator legt uit hoe dat komt.
7: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
5: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. In Colombia is de kans om mensen nog levend van onder het puin te halen bijzonder klein geworden. Er zijn namelijk al 72 uur verstreken na de hevige aardbeving die het land heeft getroffen. Maar toch blijven hulpdiensten en vrijwilligers voortwerken. Catherine van der Schoot keek naar de beelden uit Cali.
8: Graafmachines, hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners 2 vuisten in de lucht steekt. Even stilte iedereen, het lijkt op een teken van leven. Het is valse hoop, maar toch weten we dat daar nog 2 mensen liggen die vanmorgen nog een teken van leven gaven. En dat geeft Diana hoop.
9: Ella dio señales, pues hay que esperar. Ellos siguen trabajando y eso es como la esperanza.
8: Maar 72 uur na een aardbeving is een kritiek moment. Er zijn nu 265 doden geteld in het westen van Colombia en officieel 500 vermisten. Voor hen en voor hun familie en vrienden tikt de klok.
5: En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Lucas Hanvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Hanvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finales van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Dat zou dan de 3e hittegolf dit jaar zijn in ons land. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
10: Over exact 1 week kan je naar die uitverkochte editie van Pukkelpop. En ze zijn hier te gast en hebben misschien nog de allerlaatste ticketjes mee. Yes.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Nog exact 1 week en dan sta je misschien wel op de weide van Pukkelpop en Kiewit. En diezelfde dag kan je daar ook Youngblood zien, de vrijdag, op die mainstage.
1: Studio Brussel.
2: De
0: Laat ons zeggen dat we met veel zijn die uitkijken naar die 41ste editie van Pukkelpop dit jaar, van 20 tot 23 augustus in Kiewit Hasselt. Deze editie was alweer in een recordtempo uitverkocht. En wie daar nog extra hard en met mogelijk zijn extra stressje naar uitkijken, dat zijn Eppo en Frederik van Pukkelpop. Een hele goede avond, beiden.
3: Hallo.
4: Hallo.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het met de stresslevels?
3: Valt nog heel goed mee.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ja. Hoe, ja, Flo is al een kijkje gaan nemen bij jullie op de weide, maar hoe ziet het er al uit?
3: Goed, hè. Ja. Een blijde verwachting. Ja. Echt wel zo die laatste week. Dat is zo de rush, de laatste afwerking. Alles wat goed moet gehangen worden.
0: Ja.
3: Alles krijgt ook vorm. Wat ooit op een plan stond, ga je nu echt wel tot leven zien komen. En dat is gewoon heel erg fijn. Ja. Voelt dat ook aan iedereen op het terrein. Die zijn allemaal heel erg enthousiast. En ja, iedereen kijkt er naar uit. Absoluut.
0: Ja, zalig. Ja, wapperen die kleurrijke vlaggen al of nog niet?
3: Toch al een deel, ja.
0: Oh, dat is voor mij volledig Pukkelpop. Zalig. Ja, Pukkelpop is ook zo'n festival waar heel veel mensen al eens naartoe zijn geweest. En dan blijven komen natuurlijk, jaar na jaar. Maar wat maakt Pukkelpop tot Pukkelpop?
3: Oh, ja, we zijn natuurlijk een jongerenfestival, puur zang, denk ik. Voor en door jongeren. En dat zie je ook. Iemand die recent onze socials, zeg maar, social media in de gaten heeft gehouden, die kan dat heel erg goed zien. Er zijn op dit moment heel veel jonge mensen ook echt mee aan het helpen. Komt natuurlijk uit onze jongerenorganisatie HJ. Destijds begonnen in Leopoldsburg. Die doen dat nog altijd. Die doen dat met heel veel passie voor de muziek. En dat voel je eigenlijk in alles terugkomen. En die nemen de oude garde, dat mag ik wel zeggen, Apple, die nemen ons mee eigenlijk in
0: ja.
3: De liefde voor Pukkelpop en voor alles daar rond.
0: Ja, jullie programmeren zoveel verschillende genres ook. Hoe doen jullie dat elk jaar om zo, ja, zo'n affiche samen te brengen?
5: Oh, dat is, ja, dat is een werk van een heel jaar. Nu ben ik al bezig met het affiche van volgend jaar op dit moment. We zijn er de hele tijd mee bezig gehouden. Natuurlijk gaan we zelf naar heel veel shows.
0: Ja.
5: Luisteren naar de radio. En we volgen alles ook op socials. We komen buiten. En vooral, ja, de Pukkelpoppers inspireren ons gewoon op het festival zelf. Mm-hmm. Je ziet wat werkt, wat soms misschien iets minder werkt. En we hebben onze jaarlijkse wishlist waar duizenden mensen laten weten wat ze graag op Pukkelpop willen. En bijvoorbeeld, ik kan het ook wel echt zeggen, zo'n Zara Larsson, die een jaar geleden toch nog niet zo heel groot was, die heb je in die lijst zien stijgen.
0: Zalig.
5: En dan ben je eigenlijk al blij dat je het stiekem ook al hebt vastgelegd voor dat jaar dat komt. En dat je zo kan aankondigen.
0: Ja.
5: En dat ze binnen een paar dagen ook in Hasselt zal staan. Dus,
0: Ja, over een week is het zover. Hoe spannend zijn die minuten voor die deuren opengaan?
5: Dat zijn superleuke minuten.
0: Ja?
5: Ja. Maar je ziet de mensen natuurlijk ook, onze camping ligt gewoon tegenover het terrein. Je ziet ze ook toestromen. Mm. Het is niet dat ze van ver moeten komen. Ze komen gewoon de straat overgestoken en het terrein op. En kijk, ik krijg eigenlijk alweer kippenvel als ik erover praat. Zo'n mooi moment.
0: Zalig. Ja. Zaterdag is er ook jullie gratis festivaldag in Hartje Hasselt, Pukkelpop Downtown. Zijn jullie daar ook klaar voor?
3: Zeker, ja. Dat is ook steeds groter geworden eigenlijk de jongste jaren. Dat is ook wel heel mooi om te zien. Hè. Destijds de stad die ook zei van, we moeten dat Pukkelpopgevoel nog meer naar onze binnenstad brengen, want Hasselt is Pukkelpop, Pukkelpop is Hasselt, en ja, dat is iets wat de laatste jaren groter en groter geworden is, en ideaal eigenlijk voor ons ook, perfecte kick-off, mensen kunnen de sfeer als komen opsnuffen. Tof om te zien.
0: Goeie opwarmer, zeker weten. Ik heb Somber klaarstaan, een favorietje, en persoonlijk kijk ik daar echt heel hard naar uit. Wat verwachten jullie van die show?
5: Goh, ik heb hem zelf nog niet live gezien. Er zijn natuurlijk gelukkigen die hem in de AB zagen. Ja. Jij misschien?
0: Helaas.
5: En die waren laaiend enthousiast. Ja. Dus wij verwachten, ook hij, toen we hem boekten, en dat moet ergens ook vorig jaar, ergens oktober zo geweest zijn, was ook nog niet zo'n grote artiest. En dan zie je dat hij ineens doorgroeit tot een echte headliner. Dat hij al op affiche staat, samen met Zara Larsson. Maar ook met Tyler, the Creator, zoals hij bij ons staat op dezelfde dag. Het is gewoon een echte Pukkelpop-artiest. Hij is ook nog maar 21, is even oud van onze Pukkelpop. Poppers, dus, of zelfs sommige van de Pukkelpoppers. Dus we verwachten er heel veel van.
0: Ja, deze week was hij nog op Ziget Festival in Budapest. En daar heeft hij Zara Larsson meegenomen op het podium. Ze staan bij jullie ook toevallig naast elkaar op de mainstage geprogrammeerd. Dus ik ben heel benieuwd.
5: Dat moet er wel van komen, toch?
0: Ja, toch? Het kan niet anders. Ik kijk er naar uit. Dit is My Body Isn't Ready. Studio.

0: Een eerste keer op Pukkelpop en in België zelf voor Violet Grohl. Maar misschien heeft ze wel al wat tips gekregen van haar papa, want die heeft wel al wat ervaring met die kiewitse weide.
1: Studio Brussel.
2: De
0: Frederik van Pukkelpop, zou ze al wat do's en don'ts doorgekregen hebben van papa Dave Grohl, denk je?
3: Ik denk het wel, want hij kent het festival zeer goed.
0: Ja.
3: En het gaat een van haar allereerste shows zijn zelfs die ze doet met haar band. De artiesten, wij boeken die bij boekingsagenten. En die weten gewoon heel duidelijk dat ze Pukkelpop moeten zijn om nieuwe dingen. Dus ik denk, de Foo Fighters, hun eerste festivalshow ooit in Europa, was op Pukkelpop in 1995. Dus die man heeft dat onthouden. Zegt, daar kan een mooie carrière beginnen.
0: Daar moeten we zijn.
3: Ja, daar moet je zijn. Dus ik ben super blij dat we haar nu ook zoveel jaren later ook eens mogen verwelkomen.
0: Ja, fantastisch.
3: Ja, ja.
0: De cirkel is eigenlijk rond.
3: Kijk eens aan.
0: Ja. Het wordt een show om naar uit te kijken van die Violet Grohl. 19 jaar is ze en dus volgende week zondag kan je haar zien in de club van Pukkelpop. En ik ben blij dat we het hele uur nog over Pukkelpop mogen babbelen met jullie beiden, want er zijn wel wat nieuwtjes, toch?
4: Redelijk veel, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, goed, we gaan nog niet te veel prijs geven natuurlijk, maar het is wel zo, we hebben weer wat nieuwigheden. We zouden Pukkelpop niet zijn anders. Hè. Het begint eigenlijk al buiten het festivalterrein. Onze campings, die hebben wel wat upgrades gekregen. We hebben ook daar eigenlijk bijna naast een dorpspleintje aangelegd, zeg maar. Dus een gezellige plek waar dat iedereen kan samenkomen, waar dat je ook weer heel veel leuke dingen gaat terugvinden. Onder andere ook een We Care A Lot stand, die nu ook op de camping terug te vinden zal zijn. Ja, en als we dan naar het terrein zelf gaan, de boiler en de mainstage wordt echt wel iets om naar uit te kijken. Daar mag ik helaas nog niet te veel van zeggen. Maar ja, echt wel heel leuk gedaan.
0: Spannend.
4: Ja, en dan kan je het rijtje eigenlijk afgaan. Hè. De Arena heeft een ijzersterk programma dit jaar. Dus dat is echt wel 3 dagen lang iets om... Daar kan je eigenlijk een hele festivaldag vullen. Nu, ja goed, het is een beetje...
0: Er zijn nog artiesten natuurlijk.
4: Klopt. Waar het niet kiezen is verliezen is, dat is in Foodwood. Daar kan je bijzonder lekker gaan eten.
0: Ja.
4: En dit jaar hebben we daar een nieuwtje. Daar staat de langste tafel. Dat is op zich wel heel erg leuk. Aangezien dat wij gaan kiezen langs wie jij komt te zitten. Dus heb je honger, dan kan je daar even je aanmelden. En wij zetten jou langs iemand anders. Dat kan niet. Ja, je gaat eigenlijk van tevoren nooit weten. Dus als je even je vriendengroep beu moest zijn. Of je bent op zoek naar een nieuw lief. Het zou zomaar kunnen dat op Pukkelpop gebeurt dan. Ja.
0: Nieuwe vriendjes maken aan die langste tafel in Foodwood. Fantastisch. Ja, jullie hebben ook de Turbo Social Run dit jaar.
4: Ja, met Average Rob.
0: Ja.
4: Zijn broer. Inderdaad, ja. Die komen langs op zaterdag. Hè? Ja. Dus ja, ook weer 5 kilometer over ons terrein. Dat gaat een hele uitdaging worden voor sommigen, denk ik. Voor anderen misschien wat minder. Maar,
0: hangt ervan af van hoe jouw vrijdag was natuurlijk.
4: Absoluut, inderdaad. Ja,
0: ja, jullie kunnen ook, we konden ook dansen met Evie de Visser op het podium bij jullie. Comedy is er op Pukkelpop dit jaar. Er zijn wat verrassingen ook, waar jullie nog niet te veel over mogen zeggen. Ja, het is ook weer uitkijken naar The Atomic Orchestra. Dit jaar. Wat mogen we daarvan verwachten?
3: Ja, we hebben samen met jullie, met Stubru, hebben wij een koor bij elkaar gezocht. Wel bijna 50 mensen die mee gaan doen met dat koor, met die Atomic Orchestra, die voor de 3de keer bij ons staan. En 8 à 9 artiesten waarvan nog niemand weet wie dat ze gaan zijn. En ik vind het echt een killer line-up. Maar goed, meer kan ik ook niet zeggen. Het is vroeg komen op de zaterdag.
0: Ja.
3: Ik denk ergens rond een uur of 20 over 12. Moet je er zijn. In de marquee. En ik heb er al zoveel kippenvel momenten meegemaakt. Dingen waar mensen nu nog over spreken. Daar moet je bij zijn.
0: Absoluut.
3: Ja.
0: Niet te missen. Ik ben ook al heel benieuwd wie daar op dat podium zal staan. Als je erbij was in 2024, dan heb je deze live gehoord. The Atomic Orchestra met Brutus en What Have We Done? Kippenvel ten top. De

0: manier het hele uur lang alles uit de doeken doen over die mega uitverkochte editie dit jaar. Een tijdje geleden hebben jullie de timetable gereleased van Pukkelpop. Ja, dat heeft toch wat dilemmatjes meegebracht. Zo is er bijvoorbeeld IJsland. Die spelen op hetzelfde moment als Joe. Wie kiezen jullie zelf?
1: Ik denk dat ik naar IJsland ga kijken, want ik heb ze nog niet gezien.
0: Ja.
1: Langs de andere kant, die ga ik waarschijnlijk nog wel eens een keertje kunnen zien. Dus ja, kijk, ik zit zelf met een dilemma. Ja, sorry hoor. Maar ik zeg toch IJsland. Ja.
0: IJsland. Mm-hmm.
2: Ja, dan ga ik naar Joe.
0: Ah, voilà, goed verdeeld. En dan kunnen jullie, jullie brieven hoe het was. Er zitten wel nog wat dilemmatjes op ons te wachten, want jullie line-up is alweer niet te doen. We gaan er kort even door.

0: horen. Florence and the Machine, Joe Somber, Tyler, the Creator, Youngblood, Wetlag, Geese. Ja, niet moeilijk dat jullie sneller en sneller die tickets uitverkopen. Je hebt het daarnet al even kort aangehaald, Eppo. Maar hoe doen jullie dat toch elk jaar? Die artiesten zo strikken op voorhand?
1: Goh, ja, we zijn met een team. Natuurlijk doe ik dat helemaal niet alleen. Mm. We zijn een heel tof team. En ondertussen weten mensen en artiesten ook wel wat Pukkelpop betekent. En ze weten ons ook wel een beetje te vinden. Hè. Ze weten ook van, als we daar spelen, spelen we sowieso voor een toppubliek. En anderzijds gaan we toch wel heel erg zoeken. Ik hoorde net bijvoorbeeld Geese. Dat is ook iets wat ik, bij wijze van spreken, in september waren we ermee bezig en dachten we die ergens in de club in het midden te zetten. Ze hebben trouwens al een keer bij ons gespeeld in 22. En we dachten van, wauw, zetten. En dan groeit die groep over een paar maanden tijd uit tot het hipste der hipste dingen en staan die in de marquee. Ja, we zoeken en we blijven graven en luisteren en rondluisteren, naar de jongeren luisteren. Zo doen we het eigenlijk. Hè.
0: En dat doen jullie heel goed. Jullie affiches, die perfecte mix van genres. Sommige artiesten zijn al wat populairder dan de anderen, maar welke misschien iets onbekendere artiesten mogen we dit jaar niet missen, volgens jou?
1: Waar ik zeker naartoe ga, is iets. We hebben ook iets voor de harde gitaar. We hebben dit jaar Turnstile, Deftones. Maar we hebben ook de Backyard bij ons, die tegenover de mainstage ligt. Als je daarvan houdt, moet je eigenlijk naar Speed gaan kijken. En Speed, het zegt het al voor een stukje. De naam dekt de lading. Maar het is echt supergoeie groovy hardcore met een dwarsfluit.
0: Oké. Okay.
1: En dat is dan een beetje de trigger.
0: Zeker, een dwarsfluit.
1: Dat is toch zeker eentje die ik zeker ga zien. En als ik me niet kan houden, ga ik samen met Thibaut Christiaanse. Ik doe dat daar ook al wel vaker, een keer in de moshpit.
0: Ah, zeer goed, zeer goed. Ik ben ook wel heel benieuwd naar jullie persoonlijke favorietjes. Naar wie kijken jullie het meeste uit?
1: Ik kijk enorm uit, omdat ik ook zo'n geweldige Belgische artiesten vind, naar de terugkeer van Charlotte Adigiri en Boris Poepel op ons podium. Ze hebben daar al een paar keer een fantastische show gedaan. Ze gaan nieuwe nummers brengen, ze gaan oude nummers brengen. Er is nog geen nieuwe muziek uit, dus je gaat het voor het eerst horen op Pukkelpop. En ik vind haar zo fantastisch op een podium. Nee, het is mij te lang geleden. En ik hoorde iemand die ze afgelopen weekend op een try-out gezien heeft in Oostende, ergens in het park, in het Leopoldpark in Oostende.
0: Ja, Theater aan Zee.
1: Voilà. Dus,
0: heel tof.
1: Daar kijk ik enorm naar uit.
0: Het zal wel zijn. En jij, Frederik?
2: Ja, mijn zoon heeft mij gezegd, papa, je gaat eigenlijk heel weinig naar bands kijken. Ik heb daar gewoon helaas heel weinig tijd voor. Maar dit jaar moet je echt eens naar Tyler, the Creator gaan kijken. Dus die probeer ik zeker mee te pikken.
0: En dat is een goeie
2: wat Apple net zei, die hardere gitaren ligt mij ook wel. Dus ik ga zeker ook af en toe eens langs de Backyard passeren. Onder andere voor Speed. Maar er staat bijzonder veel op dat podium. Dus,
0: Speed moeten we onthouden. En ik ga nu Geese draaien. Die marquee gaat daar goed vol staan, denk ik, volgende vrijdag. Geese is dit met Texas. MUZIEK

0: Texas. Hoort goed daar in de marquee van Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Pukkelpop. Pukkelpop.
0: Frederik en Apple van Pukkelpop zijn hier nog tot 9 uur bij mij om het te hebben over Pukkelpop. Want over exact 1 week kunnen we elkaar daar weer omhelzen en samen de beste shows zien in Kiewit. En we hadden het er daarnet al over hoe die line-up van Pukkelpop in elkaar wordt gezet. Maar zoals altijd staan er ook veel Belgen op jullie line-up natuurlijk. Waarom is dat zo fundamenteel voor jullie?
3: Goh, dat is, eigenlijk is dat, je moet daar zelfs niet over nadenken. Er wordt zoveel goede muziek gemaakt in ons land. En bij ons komt er natuurlijk een internationaal publiek. Mm-hmm. Uiteraard zijn er heel veel Belgen. Maar moet het ook een beetje het hoogtepunt van de Belgen zijn in de zomer om daar te komen spelen? En kunnen ze zich ook, ik zeg het ook vaak tegen die boekers en tegen die band zelf, hier lopen veel internationale boekingsagenten rond. Speel gewoon de show van je leven. En wat ze daar ook vaak doen, dankzij ons leuke publiek. En wie weet word je wel opgepikt door een van die internationale agenten. Haal er gewoon echt alles uit. En heel veel bands doen dat en doen ook dikwijls ietsje meer op Pukkelpop.
0: Ja.
3: Ook de DJ's, want er staan ook heel veel Belgische jonge DJ's. Als je weet dat Charlotte Witte nog bij ons als Raving George ooit de Boiler geopend heeft, dat Netsky datzelfde gedaan heeft, dan weet je dat je misschien wel ooit die Boiler ooit mag headlinen. Wie gaat het zeggen?
0: Ja.
3: Ik vind Pukkelpop mag altijd wel een beetje een opstapje in je carrière zijn of proberen daar iets moois van te maken. En die Belgen geven 2 keer zoveel bij ons.
0: Ja.
3: En ze krijgen zoveel terug van het publiek. Dus vandaar zoveel Belgen. En we hebben het vandaag toevallig even uitgerekend. Ik denk van de meer dan 200 bands dat er toch wel een tachtigtal Belgen.
4: Ja, ja. Ruim 80.
3: Ja, ja.
0: Ja, zot. En welke Belgen mogen we niet missen dit jaar?
3: Goh, dat zijn er ook weer zoveel.
0: Moeilijk.
3: Ik wil gewoon, omdat het even lokaal, we zijn Limburgers, we moeten ons Limburgse een beetje chauvinistisch zijn. Niels Ores. En Niels Ores is een fantastische artiest die zowel visueel uitpakt, maar ook met de sfeer kan zetten. Hij staat heel mooi laat in de lift bij ons, het kleinste tentje. En ik denk dat hij het helemaal gaat innemen en een mooie show gaat brengen.
0: Ja, ja. Zeker weten. Ja. Er is zoveel om naar te gaan kijken op Pukkelpop, om uit te kijken elk jaar. Je kan het niet bevatten. De tickets die waren ook dit jaar vliegensvlug weg. Maar jullie zijn hier niet met lege handen toegekomen. Jullie hebben hier nog 2 van de allerlaatste beschikbare ticketjes voor de zaterdag van Pukkelpop mee. Er staat nog geen naam op, maar wij schrijven daar met plezier die van jou op. Ik gun het jou echt van harte, want het is zot hoeveel mensen er tickets zoeken voor die zaterdag van Pukkelpop. Je moet enkel nog een vraag juist beantwoorden en het juiste antwoord sturen in de app van Studio Brussel. Eppo, aan jou de eer.
3: Welke Nepo-baby staat er zondag in de club op Pukkelpop?
0: Het juiste antwoord in de app van Studio Brussel en dan krijg je misschien die zaterdag van Pukkelpop cadeau. En mag je zelfs nog iemand meenemen die je heel graag ziet?

0: Rien à fêter van Camille Yembe kan je op vrijdag zien in de club van Pukkelpop. Ook een Belg om naar uit te kijken, toch?
1: Apple? Ja, zeker. Het is een van de mooiste stemmen van dit moment. Ik hoorde hier, ik denk een van jouw collega's in de week zeggen, het wordt een nieuwe Angèle.
0: Ja.
1: En als Angèle de dance tour opgaat, dan gaat zij weer terug die organische tour op. Camille Yembe, vrijdag in de club.
0: Zeker checken.
2: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Ja, er hangt hier iemand aan de lijn die misschien wel graag naar Pukkelpop wil. Dag Jarne.
3: Hallo, goedenavond.
0: Ben jij een Pukkelpop-lovertje?
3: Zeker en vast.
0: Had je al tickets?
3: Nee, ik heb nog geen ticket voor dit jaar.
0: Ah, wie wil je graag zien daar volgende week?
3: Joe ben ik heel groot fan van. Florence and the Machine. Heel veel artiesten op de line-up.
0: Ja, zeker weten.
3: Die is ook die we net nog gehoord hebben, dus...
0: Zeker. Kijk, Apo en Frederik hebben nog 2 ticketjes voor de zaterdag van Pukkelpop B. En ik kan je vertellen, het zijn toch quasi de allerlaatste, want die editie is alweer meer dan uitverkocht. En je moest daarvoor een vraag beantwoorden. De vraag was, welke Nepo-baby speelt volgende week in de club van Pukkelpop? Wat heb jij geantwoord in de app van Studio Brussel?
3: Violet Grohl.
0: Ik kijk naar de jury.
1: Het is 200% correct.
0: Zeer tof.
3: Nice.
0: Ja, jij gaat naar Pukkelpop. Hoe top is dat?
3: Amai, had ik echt niet meer verwacht.
0: Kijk, het kan allemaal nog gebeuren hier op Studio Brussel. Welke gelukszak mag er mee?
3: Daar moeten we even over nadenken. Nog geen idee.
0: Er zullen
3: wel een paar kandidaten zijn, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Alleszins, het wordt de dag van je leven. Echt wel. Misschien zien we elkaar wel daar bij Turnstile misschien. Want die gaan we draaien. Kijk je daar ook naar uit, Jarne?
3: Ja, absoluut. Ja, het mag ook wel wat steviger zijn.
0: Ja, heel goed. Kijk, als we elkaar daar zien, dan gaan we een pintje drinken samen.
3: Fantastisch, super. Merci.
0: Top. Heel fijne avond. Salut.
3: Heel
2: festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: Dijon kan Jarne gaan checken op zaterdag in de Marquee, want hij gaat met een plus one nog last minute naar Pukkelpop. Als je trouwens niet gewonnen hebt, dan heb ik goed nieuws, want je krijgt nog een herkansing volgende week dinsdag op Ticket Tuesday.
1: Studio Brussel,
2: de
0: en Frederik, merci voor jullie komst. Dat uur is voorbijgevlogen en ik zou nog uren muziek willen draaien van al die artiesten die bij jullie staan. Maar die tijd hebben we helaas niet. Willen jullie juist eens vertellen hoe vieren jullie zo'n geslaagde editie met de crew elk jaar?
3: Op het moment zelf veel knuffels. dat is zoiets wat altijd wel terugkeert. Klein feestje ook wel. Ja. Maar ja, natuurlijk heb je daar op dat moment nog niet al de tijd voor. Hmm. Dat doen we in het najaar wel. Houden we meestal wel een themafeestje. En dan moet ik zeggen dat het toch meestal Shockery is die daar met de mooiste outfits komt opdagen. Dus wat Heidi Klum is voor Halloween, is Shockery voor onze themafeestjes.
0: Weten jullie het thema van dit jaar?
4: Nee, en dat gaan we ook niet verklappen. Dat gaan we ook wel weer later na. Maar ergens weten we wel iets. Wel iets verzonnen.
0: Maar kijk, het grote feest moet nog beginnen, dus daar zijn we nog belangen niet. Volgende week dus Pukkelpop van 20 tot 23 augustus in Kiewit. Volgende week dinsdag is het dus Ticket Tuesday en kan je de hele dag de allerlaatste tickets winnen. En ik kreeg hier nog een opmerkelijk vraagje in onze app binnen van Jarne. Zeg, vraagje, wat is dat gat in de Marquee op vrijdag?
4: Heb jij nog een gat in de Marquee, Frederik?
3: Ik weet van niks.
4: Ik ga Shockery moeten bellen, denk ik. Nee, je gaat misschien nog wel iets horen. Ik weet het niet.
3: Ja. Het is niet Clouseau.
4: Het is niet Clouseau. Ja, okay. Dat kunnen we wel zeggen.
0: Oké. Maar geen verder tipje van de sluier, nee.
4: Nee.
0: Dat kan ik. Duidelijk nee. Oké. Appo en Frederik, heel hard bedankt voor jullie komst. Ik ga nog Charlotte Digeré en Bolis Pupul draaien.
4: Super.
0: Speciaal voor jullie. Volgende week vrijdag kan je ze zien in de Wave van Pukkelpop. Fijne avond, beiden.
4: Dankjewel.
3: Tot de Pukkelpop.
0: Zeker.

0: Studio Brussel hebben platgewalst, krijg je een herkansing op Pukkelpop volgende week vrijdag voor IJsland. Een hele fijne avond.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied het Mechelsbos. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Maar de brand is intussen wel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
4: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het, denk ik wel, op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
3: Eerder deze zomer was er ook al een brand in hetzelfde gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. Op het Griekse eiland Chalkidiki woedt ook een hevige natuurbrand. De inwoners van een aantal dorpen op het eiland hebben de raad gekregen om te evacueren. Ook een vakantieoord wordt ontruimd. De kustwacht heeft onder meer boten ingezet om mensen weg te halen. Chalkidiki is dicht bebost. De brandweer heeft 9 blusvliegtuigen en een aantal helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. In het zuidoosten van Engeland, dichtbij de badplaats Brighton, is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat verschillende wagons zijn gekanteld. In totaal zaten zo'n 150 reizigers op de trein. 11 passagiers raakten gewond, 2 van hen zijn er erg aan toe. Het treinverkeer in de regio zal nog de hele avond zwaar verstoord zijn. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudewiel, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
5: Prima voor Anderlecht, want het is een leuk half uur geweest en belangrijker. Anderlecht staat ook 1-0 voor. Een goal na 20 minuten van Petro, de centrale verdediger op een corner. Zijn compagnon de route, Biancon, die kon eerst koppen. De redding van de doelman, bal gelost. En Petro was er als de kippen bij om hoog in het dak van het doel te schieten. Het is een van de vele kansen in deze wedstrijd. Ook voor de Grieken trouwens, die nog niet konden scoren. Dus Anderlecht staat hier 1-0 voor. En we zijn zeker ook niet de heenwedstrijd vergeten die Anderlecht ook al won met 1-0. Het ziet er dus goed uit voor Paars-Wit.
3: Dankjewel, Tom. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Na een half uur spelen staat het nog 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En op het Europees kampioenschap zwemmen heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. 2 jaar geleden won ze nog Europees goud op dat nummer. Van Otterdijk zwom nu een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een evenaring van het kampioenschapsrecord en daar is ze bijzonder blij mee.
6: Ja, sowieso. Dat is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan, dat is gewoon een heel andere prestatie. Nog gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat hij daar ooit gezongen is. Dat is supermooi.
3: Luca Onvaux plaatste zich dan weer voor de finale van de 200 meter vrijslag. Hij zwom een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En in de finale van de 200 meter vrijslag bij de vrouwen is Sarah Dumont 7e geworden. De Europese titel was voor een Tsjechische. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.

always knew dat de vaccins verdomd goede muziek maken. Toch? September komt dichterbij. Dat betekent dat jij je gaat inschrijven voor een nieuwe club. De schaakclub, de boekenclub. Of als dat niet je ding is, kan je ook altijd lid worden van de Sexy Heksenclub. En Caroline Polacek, die is daar voorzitter van. Dit is So Hot You're Hurting My Feelings.

La Negra met Out of Time Man. Ik ben hier trouwens net naar de kostuumafdeling geweest van de VRT en ik heb voor jou en mij iets prachtigs aan de kant laten leggen, namelijk zo'n spannend gele catsuit en twee samurai zwaarden. Want ik heb officieel toestemming gekregen van de baas van Studio Brussel dat we onze toxische exen in muzikale mootjes mogen hakken. En SZA, die gaat daarbij helpen.

Eddie Amador met house music. Van het volgende nummer krijg ik altijd zin in pizza. Want het lijkt dat ze op een bepaald moment zingen over calzone pizza. Of dat lijkt toch zo? Kleine disclaimer, mijn Italiaans is trouwens even goed als mijn Frans. Kom si, kom sa. Dit is het nummer. Sarà perché ti amo van Ricci e Poveri. Yes, alle lieve Italianen of knap Italianen verzamelen.

Soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen. Soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: elke dag.
1: De leven is zo mooi, broer. Zeker als die wordt bezongen door S10 en begeleid op piano door Joep Beving. Originele nummer van Sef trouwens. Het is nog een maandje slapen en dan is het zover. Dan kan jij, leuke zweefteef die je bent, eindelijk deelnemen aan de Tantra Workshop op Voodoo Village Festival. En zo je innerlijke chakras helen. Is dat niet voor jou? Wel, dan kan je met mij gewoon samen naar de Blaze gaan kijken. Dit is Ice.

Christassi en Tom did it. Beschrijven perfect hoe jij je voelt na het atten van die derde Red Bull. Wide awake. Maar dat jij nog wakker bent, dat is niet erg, want ik ben het ook. En nachtraaf Stevie Nicks, die valt naar eigen zeggen pas om 8:00 's ochtends in slaap. Ja, dus ik denk dat wij alle drie gewoon een stapje in de wereld moeten zetten. Wat denk je? Samen insomniaken doen? Zeker. Op deze You Make Loving Fun van Fleetwood Mac.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Pukkelpop en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: Life is music.
3: Studio Brussel.
4: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matthijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen, hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
5: We wonen naar de straat van waar dat gebeurd is. Maar ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
6: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
7: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen. Als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
4: In Maasmechelen in Limburg is de voorbije avond opnieuw brand uitgebroken. In het natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving was een donkere rookpluim te zien. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
8: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
4: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd daar. In de West Midlands in Engeland staat in het dorp Starbridge verschillende huizen in brand. Door een grote grasbrand. De inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Sommigen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden en in de omgeving is ook het treinverkeer voor alle zekerheid stilgelegd. Ook op andere plaatsen in de Midlands zijn er bosbranden uitgebroken. In Frankrijk heeft de brandweer dan weer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer ook geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
9: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd. En er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
4: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel ook daar onder controle gekregen. En nabij de stad Bordeaux heeft de natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar geëvacueerd worden. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de 3e voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
10: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van PAOK Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht heeft wel nog een bonus. Niet alleen in deze wedstrijd een bonus van 1 doelpunt. Maar ook nog een bonus uit de heenwedstrijd. Anderlecht heeft er een hele sterke wedstrijd op zitten tot nog toe. Een van de vele kansen werd benut door Petro. Toch nog de gelijkmaker van Zivkovic. Want PAOK is zeker geen slecht team. Maar dan helemaal in het begin van de tweede periode twee heerlijke doelpunten van Ambros en Sikan voor 3-1. En Anderlecht zegen zeker van de volgende ronde in de play-offs dan van de Europa League. Maar nu net een tweede doelpunt geslikt. Een doelpunt via de rug van Koosmans. 3-2.
4: Tom, dankjewel. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En voormalig Rode Duivel Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Die club speelt op dit moment in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Sporting Hasselt wordt geleid door acteur Rick Verheijen en mediafiguur Sam Kerkhoffs. Kerkhoffs is trouwens de neef van Kat Kerkhoffs, de partner van Dries Mertens. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 36 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Studio Brussel.
11: When the sun goes down.
12: When the sun goes down.
11: The sun goes down.
3: Tinneke van Ransbeek.
13: Tussen vuur en vlam, daar lag een keer een kam. En weet je wat die zei? Eefje de Visser komt eraan met vlammen. Welkom.
3: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

vlammen. Evje de Visser. Dit voelt even aan of opa Rudy met een beef in zijn vingers zich waagt aan de synthesizer. Maar het is gewoon Longville die naast een elastiekje en gebruikte kauwgom ook nog iets anders in hun achterzak hebben staan.

Je hoort het, Rolling Blackouts, Coastal Fever, die drinken enkel nog koffie. Gezet met een French Press. Dat is zo'n apparaatje dat je kunt kopen voor €9,99 in de IKEA. En frontzangeres Debbie Harry van Blondie, die zegt nee tegen die French Press. En die gaat toch het liefst voor een latte in de ochtend. Of toch als we de Times mogen geloven. Zeer frappuccino, wat je allemaal kan ontdekken in die wonderkrochten van het internet. Dit is Blondie.

Nervous State, Nervous Sticks. Studio Brussel. Dinosaur Junior die spoort jou aan om de zon eens goed dicht tegen je gelee te trekken wanneer je een beetje verdrietig voelt. En van mij mag je die dingen allemaal doen, maar zorg er dan wel voor dat je een zonnebril opzet, je insmeert met factor 50 en je inwikkelt in zo'n blusdeken. Want Studio Brussel is niet verantwoordelijk voor brandwonden en ongewenste zwangerschappen.

Mi Mujer van Nicolas Jaar. Je moet natuurlijk niets op deze mooie zomerdag, tenzij je graag in de Haute Couture Club wilt van Rosalia. Dan zou ik maar snel je kleren uittrekken, zodat ze je maat kan opnemen. Daar krijg je wel geteld dit nummer voor. Tear You Up, is Kamer Moon. If I wanna stay in the streets tonight, dance till the morning.

Rami, Love For Your Love in de Kiki remix. Stop met ruzie maken. Dat zou de vriendschapsfeest zeggen. Wanneer je ziet hoe het er vandaag de dag aan toe gaat in onze wereld. Wie al lang geen ruzie meer maakt, is Creedence Clearwater Revival. Bij deze anti-oorlogssong van hun bovenste plank. Dit is Fortunate Son. En daarna is er nog muziek all night long. Chillen, feesten of protesteren.

0: Studio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had de zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord. De moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
2: We wonen er de straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen. Als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen oogkleppen op. Doe iets.
1: Rond deze tijd sluiten in de Britse kuststad Clacton de stembureaus. De voorbije dag werd daar een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis aan te duiden. De uiterst rechtse Nigel Farage van de Reform UK-partij had aangestuurd op die tussentijdse verkiezingen. Hij was het voormalige parlementslid van Clacton, maar nam zelf ontslag na kritiek op zijn financiën. Hij zou miljoenen giften niet hebben aangegeven bij het parlement. In totaal stonden er enkele tientallen kandidaten op de stembiljetten, maar de belangrijkste tegenstander van Farage werd Count Binface, een satirisch personage met een vuilnisemmer op het hoofd. Dat werd bedacht door een Britse komiek om Farage als niet-democratisch weg te zetten.
5: My name is Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the recyclones from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth.
1: De resultaten van de verkiezingen in Clacton worden later verwacht. Sport dan in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-1. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewil.
6: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
1: AA Gent kon zich de voorbije avond ook plaatsen voor een laatste voorronde, maar dan van de Conference League. Gent won met 1-0 van het Zweedse Göteborg. Vorige week won het ook al in Zweden met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Kisé zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Kisé mogen dus gerust een verrassing noemen.
7: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Saliha Ghis pas haar eerste groot internationaal toernooi. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK, maar net voor het kampioenschap werden de Belgische limieten versoepeld en die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. Met Ilona Masson mocht er nog een landgenote bijna met een medaille naar huis, maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een knap seizoensbeste van 4,60 meter. Eerder dit toernooi haalde Delphine Nkansa een onverwachte bronzen medaille op de 100 meter.
1: Simon, dankjewel. Zilver dus voor Saliha Ghis. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
2: We wonen er de straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen. Als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen oogkleppen op. Doe iets.
1: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran. Maar het moet vooral ook het vliegdekschip dat al in de regio aanwezig is, aflossen. De mentale toestand van de bemanning aan boord van dat vliegdekschip zou namelijk een dieptepunt bereikt hebben. De ruim 5000 bemanningsleden zijn al maanden langer aan boord dan de bedoeling was. In de verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en uitputting aan boord. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zijn de getuigenissen niet correct en wordt er overdreven. De voorbije 2 dagen zijn bijna 330 vluchtelingen en migranten gered voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De voorbije dag werd voor de zuidkust van het eiland bijna 80 mensen uit het water gehaald. De vluchtelingen en migranten zouden telkens met bootjes vertrokken zijn vanuit Libië, waarschijnlijk vanuit de havenstad Tobruk. Volgens de VN zouden dit jaar al zo'n 10.000 vluchtelingen en migranten Kreta bereikt hebben. Het eiland is een belangrijke tussenstop voor mensen die vanuit Noord-Afrika de oversteek naar Griekenland willen maken. Sport dan. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudeweel.
5: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via 2 absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog 2 rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
1: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk dankzij een doelpunt van Mathijs Volkaert.
6: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan naar Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hulp heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
1: En op het EK atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Kis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd 4e. En ook Eline Veekmans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK van Simon van Glabeke.
7: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Kis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Kis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Polshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met een medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij een temperatuur tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 1:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren ruim 200 mensen aanwezig.
2: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Maar ik vind dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dropje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen. Als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
1: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. In Congo zijn er nu al 6 provincies getroffen door het Ebola-virus. Dat zegt de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC. In een provincie in het noorden is nu ook een besmette man overleden aan de ziekte. Ook in 5 andere provincies in het oosten is de ziekte aan het rondgaan. De Ebola-uitbraak in Congo is de snelste ooit, met nu al meer dan 2100 doden op 4500 besmettingen. De kans is groot dat de uitbraak ook dodelijker wordt dan die van 10 jaar geleden in West-Afrika, toen er 11.000 doden vielen. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een 2e medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Salia Gis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast de medaille. Zij werd 4e. Ook Eline Vekemans greep in het polstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK door Simon van Glapeke.
5: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Gis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Gis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De 2e Belgische medaille op dit EK en ook de 2e EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met een medaille naar huis. Maar zij werd 4e op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de 4e plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
1: Het blijft minstens 17 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en een stille mars gehouden voor Hamza, het jongetje van 7 dat vorige week omkwam, vermoedelijk na mishandeling door zijn oom. Ruim 200 mensen stapten mee in de mars, veel van hen met witte kledij, knuffels en lichtjes. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Het onderzoek naar de dood van Hamza loopt nog. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zitten voor lopig in de cel. In Frankrijk heeft de brandweer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd. En er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.